0: handig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder twee keer. Simon Jansen maakte het vijfde Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommertse Veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommertse Veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. En Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

come near again.

0: Mes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een NDR2-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

Erik van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een NDR2-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws. Drechtstad FM.

0: 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een NH2-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met de trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Er staat file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer, 10 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het viel op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer, 10 minuten vertraging doordat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: nieuws van 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een NH2-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met de trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuip Cup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Er staat file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer, 10 minuten vertraging doordat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

0: staat viel op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer, 10 minuten vertraging doordat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven. Omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met de trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam was vannacht brand op de 15e verdieping van een flat aan de Goudse Singel. De vlammen waren vanaf de straat goed te zien. De brandweer hoefde de flat niet te ontruimen, maar meerdere bewoners gingen toch naar buiten voor de zekerheid. Door de brand werd de Goudse Singel voor het verkeer even afgesloten, zodat de brandweer de ruimte kreeg. Er raakte niemand gewond en de brand was om 2 uur geblust. In Oud-Alblas is gisteravond een man met zijn auto tegen een hek gereden langs het Westeinde. De man raakte niet gewond, maar bleek wel te hebben gedronken en is aangehouden voor rijden onder invloed. In de auto lagen ook nog verpakkingen van wijn en bier. Buurtbewoners hebben daarna samen de handen uit de mouwen gestoken om de bakstenen van de muur op te ruimen. Een lamp op het muurtje deed het ook niet meer. In Amsterdam is het Nationaal Monument op de Dam beklad. Er staan in het blauw teksten op als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. De politie heeft het monument afgezet en onderzoekt wie er achter de leuzen zit. Er is ook een schoonmaakploeg gebeld om de boel schoon te maken. Het is niet voor het eerst dat het Nationaal Monument op de Dam werd beklad. Dat gebeurde pas nog rond de dodenherdenking, toen er genocide op stond. En in de duinen van Texel was gisteravond brand op een camping. Een tent was in brand gevlogen nadat een gasfles was ontploft. De duinen vlogen daarbij ook in brand. Gasten van de camping kwamen meteen in actie en hebben de brand geblust met emmers water. De brandweer maakte het werk daarna af en zorgde ervoor dat al het gevaar was geweken. Er raakte niemand gewond. Het weer zonnig, droog en zomers warm. Op het strand wordt het 25 graden. Dieper in de regio kan het wel 28 graden worden. Vanavond blijft de zon ook nog schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

0: Chance.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het dakterras van een flat in het centrum van Rotterdam was vannacht brand. De vlammen op de 15e verdieping waren te zien vanaf beneden in de Goudse Singel. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar de brandweer had het vuur snel uit. De flat hoefde niet ontruimd te worden, maar toch kozen meerdere bewoners er zelf wel voor om midden in de nacht naar buiten te gaan. Er raakte niemand gewond. Er zijn twee mannen aangehouden voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze komen uit Hoofddorp en uit Polen. De Nederlander werd vannacht op heterdaad betrapt door agenten die toevallig langsliepen. Hij werd meteen aangehouden. Terwijl ze stonden te wachten op een busje, was de man uit Polen met lippenstift bezig om iets op het monument te kalken. Hij werd ook meteen in de boeien geslagen. De meeste mensen uit Marokko die de Spaanse enclave Ceuta bestormden zijn weer teruggekeerd, maar er zijn er ook veel gebleven, schrijft de Telegraaf. Die hebben maar één doel, zo snel mogelijk naar Europa gaan. Het zijn vooral jonge mannen die hopen op een beter leven. In Ceuta zit ook een organisatie die het beste is te vergelijken met Ter Apel. Dat is sinds de migrantenstorm zwaar overbelast. Er wordt veel gevochten en de situatie is gespannen. En Michiel Kramer neemt vandaag officieel afscheid als profvoetballer. Tijdens de open dag van RKC Waalwijk spelen teams tegen elkaar die hij zelf heeft samengesteld. Met oud-teamgenoten en trainers uit zijn tijd bij onder meer Feyenoord, ADO Den Haag en FC Volendam. Hij speelt zelf ook mee. Michiel Kramer verdwijnt niet helemaal uit het profvoetbal. Hij gaat zich bij RKC verder ontwikkelen als trainer. Een nieuwe passie die hij ontdekte bij VV Smitshoek in Barendrecht. Het weer, zonnig, droog en zomers warm. Het wordt 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

muziek van Christian Singleton en SMYW. En dat staat voor Show Me Your Way. Ik zeg een hele goede morgen. Wat gezellig dat je erbij bent hier bij de Lichtstad FM. Het is weer zondagmorgen net na 10 uur. En dat betekent weer 2 uur gezonde radioactiviteit. En zoals beloofd, vorige week deed, is dat we deze week natuurlijk ook nog weer een aftervakantieparty hebben, om het maar zo te zeggen. En dat betekent gewoon dat we geen rubrieken hebben, maar dat ik allemaal oud en nieuw door elkaar hele fijne platen heb uitgezocht voor de aankomende 2 uur. En zoals gezegd dus, Christian Singleton mocht de opener zijn van 2 uur gezonde radioactiviteit. Tijd geworden om even naar 2025 te gaan. Toen kwam Caitlin Tenos met een nieuwe single uit. En dat is eigenlijk wel een fijn plaatje. Het heet In the Clouds.

En deze oude rot in het vak hoorde je vorige week ook al. Dan samen met Caleb en John. Maar deze solo single is toch ook wel heel erg leuk. Do It Again uit 2024. Is de tijd geworden om eens even naar wat bloed te gaan kijken. Want There Will Be Blood. Een single die nog dit jaar uitkwam. En deze is gemaakt door Mr. Tammy Taupe.

zal je wel. Deze formatie is toch eigenlijk een hitmachine in de christelijke muziek, kunnen we rustig wel stellen. Ik heb het over Lindy en die hoorde Foolish Mind te vinden op een schijfje genaamd Honest to God. Daarvoor Tammy Top en There Will Be Blood. Is het tijd geworden voor een dame die begon in het Nederlandstalige circuit en heel langzaam aan kwamen er steeds meer Engelse teksten uit haar pen vloeien. Ik heb het over Christy. Deze single kwam dit jaar uit en is eigenlijk een voorloper op allerlei andere werk. We noemen het Embrace Life. En echt

0: Boogie op je radio en Fall Apart. En niet zomaar eentje, maar de extended version. Ja, daarvoor dus Christy en Embrace Live. Het is tijd gewoon om ook nog wat Nederlandstalig materiaal voor je te presenteren. Eigenlijk toch ook wel eens leuk om dat tussendoor te hebben. En dat gaan we dan ook doen samen met Gino. Ja, we kennen hem wel, hè. De welbekende Nederlandstalige rapper. Hij heeft weer een single uitgebracht, een tijdje terug. Hier is Sterker.
1: Halleluja.

0: we hebben het allemaal. Rap, rock, country, Nederlandstalig. Ja, wat hebben we eigenlijk niet in de christelijke muziek? Het is echt niet te geloven. Als het allemaal maar een beetje inhoud heeft, toch?
1: Op zoek naar muziek met inhoud? Je hebt het gevonden!
2: Gospel Magazine!

een dame die toch echt ook serieus aan de weg aan het timmeren is. Met ook best wel hele originele tracks en creatieve muziek, om het maar zo te zeggen. Amanda Nolan en Can't Keep a Secret, hoor je. Zo, dan zoals ik al zei, we hebben ook rock. Sterker nog, dit is gewoon hard rock. Dus we gaan er even lekker tegenaan met de Nederlandse band Battled. Ik zou zeggen, voor de rockers onder ons, geniet er maar van. Want dit is een single genaamd Holy Ground.

Ja, gericht op één doel, dan heb je focus. Je hoort de muziek van Forever Free en dus duidelijk de titel Focus. En Forever Free, als je Forever wil opzoeken, dan moet je eventjes de klinkers weghalen. Dus het is F-R-V-R, zo schrijf je dat. En dan daarachteraan, na een spatie, Free. Tijd geworden voor Young Chris. Hij kwam in 2025 ook nog met een eigenlijk best wel hele mooie plaat, getiteld Nights Like This.

Brand new muziek van Kobe James. Daarvoor hoorde je Young Chris and Nights Like This. En dat was een single uit 2025. Kobe James, daar hebben we ooit nog eens een keer een interview mee mogen doen. Alweer een aantal jaren terug, moet ik wel zeggen. En dat was toen via een Zoom-meeting. Want ja, de man is Amerikaans en ja, die kwam niet naar Nederland. Dus ja, dan moet je toch eens een keer even wat. Maar hij wilde toch een interview met ons doen een aantal jaren terug. En dat was toch wel heel erg leuk. Moet ik rustig, kan ik rustig wat stellen. Ik ga het eigenlijk even een kort verhaaltje vertellen. In ieder geval in zoverre dat in rond 1998 schreef Ralph van Manen een liedje. En daar maakte hij een demootje van en dat stuurde hij zo eens hier en daar rond. En daar ging hij ook eens achteraan bellen. En het grappige was dat er ineens geroepen werd vanuit Amerika. Maar jongen, dat liedje is al lang opgenomen. En ja, dat was ook zo. Is terechtgekomen op een album dat eigenlijk gewoon haar eigen naam draagt. Jackie Velasquez hebben we het dan over. Ik kwam met dat album in 1998 en dat liedje van Ralph, dat staat er ook op. En dat liedje heet dan weer Child of Mine.

0: Dit was eigenlijk een beetje in dezelfde tijd als dat het album A Vessel of Weakness van Ralph uitgebracht werd. En deze is toen volledig ook opgenomen in Amerika, gemasterd en gemixt en allemaal dat soort zaken. Met andere woorden, daar had hij toch eigenlijk al wel wat aardig wat melk in, of wat in de melk te brokkelen, zo moet ik dat zeggen. En eigenlijk wilden ze hem ook in Amerika wel graag hebben, maar dan moest hij 3 maanden gaan toeren daar. En dat zag hij niet zitten, want hij zegt, ja, ik heb een opgroeiend gezin en die hebben me harder nodig dan de muziek.
1: You enlighten the darkness, you enlighten the darkness, you soften the pain, you soften the pain, you calm me down, you calm me down, in heavy rain.

was muziek van Colton Dixon en The Love I Have For You. Een single die hij uitbracht in 2025, maar wat een hit mag deze man ook maken. Hè? Altijd meegedaan, of tenminste hij had ooit meegedaan met een talentenjacht. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het een beetje kwijt ben. Welke talentenjacht in Amerika, maar daar gooit hij die hoge ogen, om het maar zo te zeggen. Daarna ging hij gewoon weer lekker verder met zijn eigen muziek, met andere woorden in de christelijke muziek. En daar zijn we maar wat blij mee dat hij dat gedaan heeft. Colton Dixon. Deze man heeft echt heel wat mooie muziek gemaakt. En mocht je toevallig wel eens hier en daar op een streamingplatform of zo terechtkomen, dan zou ik zeker deze man eens een keer opzoeken als je dat nog niet gedaan hebt. Zo, en dan gaan we nog eventjes, voordat we het uurtje gaan afsluiten, luisteren naar de muziek van Jet Trouble. Afkomstig van een album An Honest Prayer. Hier is Infinity.

0: sweet with words that rescue me. You have my heart times infinity.
1: Jet Trouble en Infinity. Infinity. En dat dus van zijn album An Honest Prayer. Zo, wil ik nog even vertellen dat mocht het nou zo zijn dat je denkt bij jezelf, nou, kom wel eens op Facebook. Ik wil wel meer weten van Gospel Magazine. Dan kan dat, want we hebben namelijk een pagina. Moet je wel even mijn naam gewoon zoeken. Dat is Theo Boer. Als je dan in het logo of in het fotootje, om het maar zo te zeggen, de profielfoto, een logo ziet als kruis met uitzendstralen, dan zit je op de goede plek en kun je daar een vriendschapsverzoek sturen en die zal ik dan accepteren. Vervolgens hebben we ook een pagina, als je daar liever kijkt, op Instagram. En dat heet Gospel.

Gospelmagazine.rtv. Gospelmagazine.rtv. Om niet te vergeten hebben we ook nog een playlist op Spotify. En dat heet Gospel Magazine. De woordjes even aan elkaar schrijven. En zie je daar ook hetzelfde logo weer tevoorschijn komen. Dan zit je in de goede playlist. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik mijn nieuwe releases allemaal een beetje bij moet gaan werken. Want ja, in de vakantieperiode dan wordt het allemaal wat anders. Eerst zelf vakantie gehad. En nu nog allemaal even genieten van kinderen en kleinkinderen en dat soort dingen. Dus gaat het allemaal net even wat moeizamer op dat gebied. Tot aan het nieuws. Horen we nog muziek van Skylar Kalin. Een EP'tje is getiteld In My Head. Daarvan hoor je You Belong. Tot straks.

0: van 11 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het dakterras van een flat in het centrum van Rotterdam was vannacht brand. De vlammen op de 15e verdieping waren te zien vanaf beneden in de Goudse Singel. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar de brandweer had het vuur snel uit. De flat hoefde niet ontruimd te worden, maar toch kozen meerdere bewoners er zelf wel voor om midden in de nacht naar buiten te gaan. Er raakte niemand gewond. Er zijn twee mannen aangehouden voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze komen uit Hoofddorp en uit Polen. De Nederlander werd vannacht op heterdaad betrapt door agenten die toevallig langsliepen. Hij werd meteen aangehouden. Terwijl ze stonden te wachten op een busje, was de man uit Polen met lippenstift bezig om iets op het monument te kalken. Hij werd ook meteen in de boeien geslagen. De meeste mensen uit Marokko die de Spaanse enclave Ceuta bestormden zijn weer teruggekeerd, maar er zijn er ook veel gebleven, schrijft de Telegraaf. Die hebben maar één doel, zo snel mogelijk naar Europa gaan. Het zijn vooral jonge mannen die hopen op een beter leven. In Ceuta zit ook een organisatie die het beste is te vergelijken met Ter Apel. Dat is sinds de migrantenstorm zwaar overbelast. Er wordt veel gevochten en de situatie is gespannen. En Michiel Kramer neemt vandaag officieel afscheid als profvoetballer. Tijdens de open dag van RKC Waalwijk spelen teams tegen elkaar die hij zelf heeft samengesteld. Met oud-teamgenoten en trainers uit zijn tijd bij onder meer Feyenoord, ADO Den Haag en FC Volendam. Hij speelt zelf ook mee. Michiel Kramer verdwijnt niet helemaal uit het profvoetbal. Hij gaat zich bij RKC verder ontwikkelen als trainer. Een nieuwe passie die hij ontdekte bij VV Smitshoek in Barendrecht. Het weer, zonnig, droog en zomers warm. Het wordt 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

Onze eigen Nederlandse Raisa Oosterlin, die mocht openen met None Like You. Welkom, tweede uur gezonde radioactiviteit. En we hebben weer heel veel te doen. Tenminste, ik heb gewoon heel veel platen die ik nog klaar heb staan. Waarschijnlijk ga ik ze niet eens allemaal kunnen draaien, want het zijn er 19. Nou ja, dat gaat meestal niet lukken. Maar in ieder geval kan ik je vast verklappen dat bijvoorbeeld zometeen hoor je Anastasia Tolstikova. We hebben nog iets van Guardian Temple, Jazlyn Striper, Roy Tosh en Kate Thompson. En ja, zo hebben we dus echt weer een prachtige lijst. Maar we gaan eventjes terug naar de jaren 90. Want toen kwam Dan Age met een albummetje uit. En dat is eigenlijk best wel leuk. En er staat een plaatje op waarvan dat je denkt van, oh, ze hebben zijn motor gestolen. Maar eigenlijk zit het iets anders in elkaar. Dit is Harley.

Van origine is deze dame Russisch, maar ze woont in de Verenigde Staten. Je hoorde Anastasia Tolstikova en Streams of Light. Daarvoor dus Dan H en Harley. Ja, en die Harley was niet de motor. Nee, dat was zijn maagdelijkheid. Zo moeten we dat eigenlijk zeggen. Ga lekker door met een andere Amerikaan. Deze heet Whitley Casey. Timmert ook lekker aan de weg. En je hoort hem daarom ook.

0: is eigenlijk ook weer een juweeltje uit de jaren 90 van de formatie Guardian. Terug te vinden op een album getiteld Miracle Mile. Voor zover ik het weet staat hij nog op de streamingplatforms. En je hoorde I Found Love. En ik moet zeggen dat ik ooit eens een keer een interview mocht doen met deze band. En dat is falikant in het water gelopen. Want ik maakte namelijk een grote fout. In die tijd hadden we namelijk nog wat we noemen memo recorders, maar dan met cassettebanden. En ik dacht bij mezelf, die is netjes opgeladen. Want dat was eigenlijk altijd zo gegaan. En wat denk je, ik ga namelijk bij die mensen voor dat interview, is de memo recorder leeg.
1: Hello pops, I know this cancer, COPD is really getting to you, and I know that God's on your side.

0: dat Aaron Ray officieel schreef voor zijn vader. En tegelijkertijd zei hij van misschien ook voor mensen gewoon die zelf met ziekte te maken hebben. En of de familie daaromheen, of vrienden natuurlijk ook, hè. Aaron Ray en Holy, met daarvoor I Found Love van het album Miracle Mile van Guardian. Is het tijd geworden om eens even te gaan luisteren naar de een of andere grote vriendin. We noemen haar Grace Graber.
1: Gospel Magazine is radioactiviteit.

Zo, een cover van een liedje. Jawel, van onze grote vriend Forrest Frank. Die kwam namelijk al met een single genaamd Lemonade. Grace Graber dacht van, weet je wat, dat gaan we eens even in een punkversie proberen. En dat heeft ze dus ook gedaan. Deze kwam vorig jaar uit. Tijd gewoon om het toch even wat rustiger aan te gaan doen. Dat doen we samen met Ariana Brin. Deze plaat heet Complete. En dat is ook een single uit 2005.

0: anticipation, separation. In the world, not of the world. Do not be conformed. I become all things to all men. Be indigenous, be a pilgrim.
1: Yeah. Dylan Chase en Be Different, met als subtitel Saved from Conformity, is tegelijkertijd de titeltrack van een album. En als je Be Different op wil zoeken, dan schrijf je alles aan elkaar, alleen wel alle klinkers ertussenuit. Dus je schrijft eigenlijk gewoon BDFFRNT. Be Different, muziek van Dylan Chase. Zometeen hoor je Jazlyn, maar de eerste zie je nog eventjes I Fear No Evil, muziek van Templin.

jaartje of drie terug kwam deze uit. Shining Down On Me. Muziek van Jazlyn. Daarvoor Temple en I Fear No Evil. Die klonk iets anders dan dat ik eigenlijk in gedachten had. Maar ja, dat kan je wel eens hebben gewoon. Dat je het net eventjes verkeerd uitzoekt, om het maar zo te zeggen. Ik vond hem eigenlijk niet zo mooi. Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening dan ook wel weer natuurlijk. Een tijdje terug kwam Stryper met een album en dat heette To Hell With The Amps. Eigenlijk een beetje een, beetje van To Hell With The Devil, weet je wel. Maar dan met de versterkers. He is always there for you.

samenwerking met Kate Thompson hoorde je Roy Tosh en Rather Be Lost. Daarvoor dus Striper en Always There For You. En tijdens het aankondigen van die plaat was ik volgens mij nog een beetje in de vakantiesfeer. Want dat ging niet helemaal vlekkeloos. Maar ach, To Hell With The Amps is natuurlijk eigenlijk gewoon een dingetje. Hè? Je kent het wel, To Hell With The Devil. Dat was eigenlijk een van de eerste albums die het bandje heeft uitgebracht. En deze was To Hell With The Amps. En hebben we gewoon de versterkers een beetje aan de kant gegooid. En alle liedjes een beetje wat meer akoestisch gemaakt. En dat zorgt er wel voor dat er een aantal liederen zijn die normaal gesproken best stevig zijn. Maar hierbij denk ik voor mensen die niet zo van rock houden toch wat beter te pruimen zijn, om het maar zo te zeggen. Jamie McDonald, die wilde ook nog een liedje komen zingen. Nou, dat kan. Ze heeft een plaat namelijk gemaakt dat heet Ain't No Way. En ja, hij klinkt ook eigenlijk

van mijn favoriete liedjes van Mercy Me. Je hoorde de track Flawless, terug te vinden op een album getiteld Welcome to the New. Ja jongens, en dan is het helaas maar wel de waarheid. Tijd om afscheid van je te gaan nemen. Volgende week hebben we ook nog een soort van aftervakantieparty, om het maar zo te zeggen. Wat betekent dat we gewoon een hele hoop leuke platen op gaan zoeken die voor jou draaien, zonder rubrieken, zonder allemaal moeilijke dingen. Want dat gaan we allemaal weer half augustus doen, als alle vakantieperikelen ook hier aan deze kant weer een beetje voorbij zijn. Zometeen wens ik je heel veel plezier met Wij Houden Het Hollands. En als overdrijf naar dat programma draaien we even een pittige Nederlandstalige plaat van het album Intense. Je hoort Gerald Troost en deze track heet Blijf bij mij. Tot volgende week. Bye bye.

0: kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het dakterras van een flat in het centrum van Rotterdam was vannacht brand. De vlammen op de 15e verdieping waren te zien vanaf beneden in de Goudse Singel. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar de brandweer had het vuur snel uit. De flat hoefde niet ontruimd te worden, maar toch kozen meerdere bewoners er zelf wel voor om midden in de nacht naar buiten te gaan. Er raakte niemand gewond. Er zijn twee mannen aangehouden voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze komen uit Hoofddorp en uit Polen. De Nederlander werd vannacht op heterdaad betrapt door agenten die toevallig langsliepen. Hij werd meteen aangehouden. Terwijl ze stonden te wachten op een busje, was de man uit Polen met lippenstift bezig om iets op het monument te kalken. Hij werd ook meteen in de boeien geslagen. De meeste mensen uit Marokko die de Spaanse enclave Ceuta bestormden zijn weer teruggekeerd, maar er zijn er ook veel gebleven, schrijft de Telegraaf. Die hebben maar één doel, zo snel mogelijk naar Europa gaan. Het zijn vooral jonge mannen die hopen op een beter leven. In Ceuta zit ook een organisatie die het beste is te vergelijken met Ter Apel. Dat is sinds de migrantenstorm zwaar overbelast. Er wordt veel gevochten en de situatie is gespannen. En Michiel Kramer neemt vandaag officieel afscheid als profvoetballer. Tijdens de open dag van RKC Waalwijk spelen teams tegen elkaar die hij zelf heeft samengesteld. Met oud-teamgenoten en trainers uit zijn tijd bij onder meer Feyenoord, ADO Den Haag en FC Volendam. Hij speelt zelf ook mee. Michiel Kramer verdwijnt niet helemaal uit het profvoetbal. Hij gaat zich bij RKC verder ontwikkelen als trainer. Een nieuwe passie die hij ontdekte bij VV Smitshoek in Barendrecht. Het weer, zonnig, droog en zomers warm. Het wordt 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Anneke Boschaert van de ANWB. Op de A16 Breda richting de Belgische grens is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Galder richting de A58 naar Tilburg. Daardoor is de weg dicht. Verkeer richting Tilburg kan omrijden via de A16, de A59 en de A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: Goedemiddag, dat was die natuurlijk, Jiwi Nicolai.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Vrienden van het Nederlandstalige lied, goedemiddag en welkom weer. We zijn weer live. Het is ruim 7 minuten over 12 uur. En dan gaan we weer. Dan gaan we weer met Wij Houden het Hollands natuurlijk. We hebben er zin in, want we hebben de leukste Nederlandstalige artiesten bij ons in huis vandaag. Onder andere Melissa Smilda, helemaal uit het Hoge Noorden is ze weer gezellig bij ons. En ook, ja, desalniettemin, zeker de grootste stem van, ja, van Nederland mag ik wel zeggen. Wim Dalmee is bij ons in huis, jongens. En in het volgende uur, Chris de Roo, tezamen met Zonzo Basili. Dus dat wordt gezellig. We houden de zomerse stemming er nog even in. Jeffrey Leunenberg is hier met dat leuke liedje. Ook een zomerrit van 2000.

Temperatuur die kruipt langzaam omhoog, vrienden. Jeffrey Leunenberg was dat, een Italiani. Leuk dat je luistert. Wij zijn er vandaag tot 2 uur. En wij draaien de

0: Leuk single. Ik moest er, bij sommige singles heb je dat, vrienden. Dan moet hij even rijpen en dan, dan komt hij toch op een plekje terecht. En dan denk je van, ja, toch een lekkere single. Goedemiddag, zeg ik tegen Melissa. Melissa Smilda is weer bij ons, jongens. Dat is een tijdje geleden.
1: Een hele goede middag.
0: Nou, leuk dat je er weer
1: bent.
0: Hele
1: tijd geleden, hè?
0: Ja. Hoe is het met je?
1: Ja, het gaat heel erg goed met mij.
0: Hoe zitten we erbij, zeggen we dan, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Het gaat goed met mij, gelukkig. En de single gaat, dat loopt ook hartstikke goed, de nieuwe single. Daarvoor ben ik hier natuurlijk, hè?
0: Zo is
1: om
0: het.
1: Om te promoten, ja.
0: Ja. Als de zon weer schijnt, nou, toen jij binnenkwam, toen hadden we gelijk het zonnetje in huis, denk ik.
1: Toen hadden we gelijk... nou, dat is iets positiefs, maar nee, de zon die schijnt hier lekker. Toen ik vanochtend wegging vanuit Rode, toen was het nog wat frisjes, maar... Hier is het gewoon lekker warm.
0: Zo is het, ja. En de temperatuur die gaat alleen maar omhoog, ja. Melissa. Volgens mij 31 graden. Naast jou zit, ik mag wel zeggen, een van de beste stemmen, mannelijke stemmen van Nederland. Wim Dalmee. En als hij een plaatje als jij een plaatje uitbrengt, Wim, dan gaat het bij mij iets kriebelen.
2: Nou, dat is altijd fijn om te horen.
0: Hoe is het met je, Wim?
2: Ja, buiten gewoon goed. Ja. Niks te klagen. Dus we gaan gewoon door.
0: Ja, volgens mij heb jij een van de drukste agenda's van de artiesten van Nederland, hè?
2: Nou ja, we hebben niet te klagen, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, overal, als ik social media openslaat, dan is het Wim Dalmee. En waar dan ook, je komt in elke hoek van het land.
2: Zeker, dat had ik net met mijn collega hierover. Mm-hmm. En fantastisch om te doen, ja. Natuurlijk.
0: De vorige single, dat is, wanneer was dat? Vorig jaar ergens?
2: Verleden jaar, ja. Ja. Alsof ik nooit bestond.
0: Alsof ik
2: onder
0: nooit bestond.
2: Het label Berk Music.
0: Ja,
2: het
0: was een perfecte single. Alleen heeft hij niet veel... hij heeft niet gedaan zoals jij in gedacht had, denk ik.
2: Nee, oké. Dat is ook, als ik heel eerlijk ben, te weinig meegedaan. Mm-hmm. En dat schreven wij het, maar dat is een constatering. Gewoon van feiten.
0: Dus. Maar zoiets kan je opnieuw uitbrengen, hè? Zoet, zout, zuur van Robert van Hemert, bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Ja, die is pas gas gaan geven in de tweede ronde.
2: Ja, oké. Maar ja, ik... Ik zeg altijd maar, ik ben op mijn leeftijd, ik hoef niks, ik mag alles.
0: Zo is het. Ja, maar dan, je hebt ook een andere kijk op het leven, denk ik, hè? Toch?
2: Nou, ik denk het wel. Ik denk ook altijd wel, ik zal niet zeggen een eindselganger, maar ik doe altijd wel eigenzinnig. Ik ben wel eigenzinnig. En we doen ook samen met mijn vrouw, zoals je weet, die doet het geluid.
0: Jullie zijn een team, toch?
2: Toeren we door heel Nederland en volle agenda. Dus in die zin is het leuk dat je dat in eigen beheer doet.
0: Ja, zo is het. Dus. Melissa, we gaan met jou beginnen. Als de zon weer schijnt. Nou, gelukkig schijnt die weer voor jou.
1: Gelukkig
0: toch?
1: Wel, hè? Gelukkig wel.
0: En het is een zomersplaatje. Heb je daar expliciet voor gekozen?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, ik heb gekozen voor deze single. Want ik dacht van alle liedjes gaan tegenwoordig over de liefde. Mm-hmm. We gaan de zomer tegemoet. Laten we wat gezelligheid erin brengen. Kijk, iedereen die maakt in het leven wel eens een mindere leuke periode mee.
0: Zo is het. Iedereen heeft een rugzakje, toch?
1: Precies. En eigenlijk gaat het erover dat wanneer je gezellig op het terrasje zit, dat de dip dan even verdwijnt en je vergeet eigenlijk even alle zorgen. En ik wilde gewoon ook voor de optredens een leuke, gezellige meezinger hebben. Nou ja, dat is wel gelukt. Hij doet het hartstikke goed, gelukkig.
0: We gaan er naar luisteren. Hier is Melissa Smilda bij ons, als de zon weer schijnt.

0: inderdaad, we proosten op het leven, toch?
1: En dat is belangrijk.
0: Ja, elke dag is er eenmaal is dat, toch?
1: Ja, zo is het.
0: En daar moeten we van genieten. Zomersplaatje. Ja, het is alweer, denk ik, 2024 dat je laatste plaatje hebt uitgebracht.
1: Ja, 2024 inderdaad. Dus dat is alweer een tijdje geleden.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat vind ik natuurlijk zelf heel jammer. Want als artiest wil je bezig blijven en wil je van je laten horen.
0: Ja.
1: Maar ja, soms loopt het even wat anders natuurlijk.
0: Kijk, dat is het leven toch zelf, toch?
1: Ja, zeker weten. Ik zat natuurlijk bij Energy Music. Hun hebben helaas besloten om het contract zeg maar te beëindigen, de samenwerking.
0: En nu dus, alles in eigen beheer?
1: Nu alles in eigen beheer. En gewoon weer met frisse moed tegenaan. Ik ben ook alweer met de volgende single bezig. Dus zo blijf je lekker bezig.
0: Nou,
1: en dat vind ik belangrijk, toch?
0: Gas geven,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, gas geven, toch? Ja, zeker.
0: Ik kom zo bij jou terug. We gaan eerst even naar jou, Wim. Ricky Velking. Die naam die ga ik steeds meer horen.
2: Ja, klopt. Dus, Ricky Velking is inmiddels een maatje van me.
0: Mm-hmm.
2: Ik ken de man al heel lang. Via zijn vader eigenlijk. En sindsdien draait hij in Wils Nieuwegein, waar wij veel dinnershows... En hij is landelijk bekend geworden door Druk Je Lijf Tegen Mijn Lijf van Corrie Konings. En een soort remix van te maken.
0: Mm-hmm.
2: En die gaat echt als een tierenlier.
0: Zullen we dadelijk een plaatje van hem doen?
2: Ja, dat zou heel leuk zijn.
0: We gaan hem even opzoeken natuurlijk. Wim Dalmee en Ricky Velking. En we moeten even erbij zeggen dat het een Engelstalig nummer is in een Nederlandstalig programma.
2: Ja.
0: Maar ik vind jou zo belangrijk ook voor de nationale muziek.
2: Mm-hmm.
0: Dat ik jou gewoon in huis wil hebben.
2: Nou,
0: snap je?
2: Vind ik heel lief. Ja, daar zijn we heel content mee.
0: Ja, en we gaan zo dadelijk natuurlijk ook jouw Nederlandstalige single draaien. Want volgens mij heb jij hem nog nooit gehoord, hè, Melis?
1: Nee, ik heb hem... Ja, misschien ook wel, hoor.
0: Ja,
1: misschien dat ik hem wel eens gehoord heb. En dat ik nou denk van... Oh ja, die heb ik vast wel een keer vaker.
2: Hij is niet blijven hangen, Melis.
1: Misschien nou wel. Misschien na vandaag.
2: Ja.
0: Hey, voluit. Young New Mexican Puppeteer.
2: Ja, dat is eigenlijk een... Ja, het was een idee van Ricky. En dat vond ik echt leuk. En zeg, zullen we een keer wat samen doen? Nou, Ricky is gewoon een fijn ventje. Leuke jongen. Dus, en ik ben oldschool, zal ik maar zeggen. En ik vond het wel een eer dat hij aan mij vroeg. Hij zegt, ja, dat nummer, eigenlijk een nummer van Tom Jones. En omdat jouw stem daarnaar kleurt, is het wel leuk om dat te doen. Ik zei, nou, daar gaan we voor. Dus we hebben een mooie band laten maken. En Ricky heeft de rap gedaan en het was helemaal... ik vind het een prachtig nummer.
0: Precies. Eigen tijd, hè? Het is gewoon 2026.
2: Het is 2026, want jonge New Mexican Puppet is eigenlijk een nummer van Tom Jones. Wat eigenlijk
0: de grootheid. Ik ben vorig jaar naar hem toe geweest in de Ziggo Dome. Fantastisch.
2: Ja, het is bizar.
0: Ja. We gaan hem doen. Young New Mexican Puppeteer.
2: Dankjewel.
0: Hier is die Wim Dalmee, samen met Ricky Velking.

0: doe je ogen dicht en hij staat er gewoon. En volgens mij deze grootheid uit Barendrecht. Young, new Mexican puppeteer. En dat is die. Wat een heerlijk nummer, Wim.
1: Ja, vinden wij zelf ook. Ricky, ja. Ricky heeft er echt wat qua compositie heel wat moois van gemaakt. Mm-hmm. En ik heb hem zelf ingezongen. Ik moet zeggen, ook niet onverdienstelijk.
0: Ja, het was mij niet opgevallen, maar die Nederlandse rap van Ricky, dat is...
1: Ja, geweldig, hè?
0: Dus we draaien gewoon legaal.
1: Ja, en wij zo is het. Blijft toch een beetje Hollands.
0: Ja, lekker, lekker, lekker. We praten zo verder. Maar eerst even muziek van een vriend van dit radioprogramma, Vincent. Hier is hij met zijn laatste nieuwe. Hey,

0: is nu al gezellig op de radio, hè? Zeker. We draaien de lekkerste Nederlandse muziek. Vincent was dat en zijn nieuwe Dat Ben Jij.
1: En dit is de nieuwe regio-tip.

0: Blijf bij mij, dat is de nieuwe van Danny Price. Ja, en dat is deze week de regio-tip. Praten we even verder met Wim Dalmee, een van onze studiogasten van het eerste uur. Straks in het tweede uur hebben we Chris de Roo, tezamen met Zonzo Basili. Dat is ook gezellig, dat weet ik zeker. Maar even terug naar jou, Wim. Ja, Nederlandstalige single. Ja, jij zei van, ik ben niet zo bekend in de Nederlandstalige wereld, toch? Hoor ik net even tussen neus en lippen door.
1: Nou, ik ken natuurlijk de artiesten wel, maar ja. Ik ben daar niet in thuis. Dat zeg ik net tegen Melissa ook van... Wij draaien s'avonds of daar op de dag nooit geen muziek thuis. Kijk, je hebt mensen die draaien de hele dag Nederlandstalige muziek. Mm-hmm. Dus ik zie wel eens een plaatje of ik hoor wel eens een plaatje. En ik hoorde net dat nummer van Melissa, top plaatje. Mm-hmm. Alleen wij luisteren thuis nooit geen muziek. Omdat we altijd lekker rustig willen relaxen. Ja. Omdat je in een weekend dan sta je al volop in de herrie. En dan doe je je eigen ding, zal ik maar zeggen.
0: Dat is jullie zen-moment, om het heel
1: goed te zeggen. Ja, dat is gewoon zo.
0: Maar toch heb je de stap vorig jaar gedaan om een Nederlandstalige single uit te brengen.
1: Ja.
0: Hoe is dat zo gekomen dan?
1: Nou, Django Wagner is een vriend van mij. En die heeft mij geïntroduceerd bij Berk.
0: Ja.
1: Contract getekend. En een plaatje uitgebracht. In korte lijnen is dat het...
0: Ja, maar het had net zo goed een Engelstalig plaatje kunnen zijn, toch?
1: Ja, die optie, daar gingen ze niet voor. Omdat toch Berk...
0: Berk
1: toch
0: is van de
1: merendeel
0: ambassadeur van de Nederlandstalige muziek.
1: Ja, zeker. Het is een goed label en een goede maatschappij op zich. Fantastisch.
0: Zeker. Dus, we gaan hem beluisteren.
1: Ja.
0: En we hebben hem heel wat gedraaid in dit programma. Dat kan ik je beloven.
1: Hartstikke lief. Stuur maar een tikkie.
0: Ja, oké, doen we. Alsof ik nooit verstand. Hier is die.

0: alsof ik nooit bestond.
1: Helemaal live gezongen, jongens, in de studio. Ja, Wim Dal mee.
2: Ik stuur jou nou een tikkie, hè? Ja.
1: Kom vanzelf goed met de buurman, Wim.
2: Ja, ook weer.
1: Ja, dit is fantastisch. En als ik jouw producties beluister, het is allemaal zo vet. En allemaal echte instrumenten natuurlijk. Geen muziek zeker. Uit een doosje zal vol te zetten, toch?
2: Nee.
1: Ja, lekker man. Dit ook, ja.
2: Ja, dat is gewoon ik zeg net tegen Melissa, het is gewoon wel een topplaat.
1: Mm-hmm.
2: Jammer dat er toch iets minder mee gedaan is.
1: Ja.
2: Vind ik persoonlijk.
1: Ja.
2: Maar ja, dat is altijd een persoonlijke mening. Dus.
1: Wij als radiomakers moeten hem gewoon veel meer gaan draaien, toch?
2: Nou, sowieso. Ik zeg net tegen Melissa, ook airplay voor je plaatje is gewoon belangrijk.
1: Ja, precies. Dus. Dat, dat proberen wij te doen, maar we hebben maar 2 uurtjes.
2: Hartstikke lief.
1: Dus ja. We zouden het liefst elke dag
2: dat waarderen
1: in, in de lucht willen zijn. Maar we zijn te beluisteren via Drechtstad FM, Merve Radio, Atos en natuurlijk ook RTV Ridderkerk, vrienden. Met de lekkerste Nederlandstalige muziek. We praten zo verder met Melissa Smilda en ook natuurlijk met Wim Dalmee. Maar is de nummer 1, de zomerhit van 2026. Hij heeft hem te pakken, hoor. Hier is Rutger van Barneveld.

0: de zoele zomernachten van onze vriend Rutger van Barneveld was dat natuurlijk. En ja, regelmatig komt hij nog bij ons langs. En dan zit hij op jouw plekje, Melis.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, leuk.
1: Ja, wat een hit is dit hè?
0: Nou, lachen. En zo verdiend toch?
1: Nou, zeker verdiend, ja.
0: Net zoals Justin. Justin de Wild is ook een zanger die ook al jaren bij ons over de vloer komt. Net zoals jij eigenlijk.
1: Ja, hele leuke collega-zangers. Ja.
0: Verlang jij er ook nog naar de hit, zeg maar?
1: Het zou natuurlijk prachtig zijn. Mm-hmm. Kijk, je maakt natuurlijk niet voor niks nieuwe singles.
0: Ja.
1: En je brengt ze uit. En ja, je hoopt daardoor natuurlijk wat meer optredens weer te krijgen. En ja, ik mag zeggen van ja, dit jaar gaat hartstikke goed met de optredens. Elk weekend heb ik wel weer wat staan. Dus dat gaat top.
0: Ja, daar doe je toch voor eigenlijk?
1: Ja, zeker weten. Als zangeressen mag ik dan niet klagen, vind ik zo.
0: Want het is wel een moeilijk wereldje, hè? De Nederlandstalige zangeressen.
1: Ja, dat is een lastig wereldje om ertussen te komen. En nou ja, ik moet ook eerlijk zeggen, van, het is natuurlijk een hele mooie wereld. Hè? Want als je op het podium staat, dan geniet je. Kijk, zoals hier geniet je ook altijd. Dus ik vind het ook fantastisch dat ik hier vandaag weer ben uitgenodigd.
0: Dankjewel.
1: En daar doe je het voor. Kijk, ik vind het ook gewoon belangrijk om de mensen te laten genieten van de muziek die je uitbrengt. En ja, daarentegen is het inderdaad voor de zangeressen wordt het soms wel een beetje lastig gemaakt.
0: Je ziet dat er van genoten wordt. Want een van je grootste fans hier uit Zuid-Holland is weer binnen.
1: Ja, die zit hier ook gezellig in de studio. Dus dat is ook top, toch?
0: Zeker. We gaan terug naar 2024, Melis. En 1000 kussen gaan we van jou draaien. Hier is Melissa Smilda. Hartstikke leuk.

Deze muziek hoort toch bij de twee vrienden. Melissa Smilla was dat. Hier is Marco Schuitmaker.

0: klopt het dat hij bij jou in de woonplaats verblijft?
1: Deze ja, een paar straten verderop. Nee, andere kant van het dorp inderdaad.
0: Rode toch? Was dat?
1: Ja, Pijzen, Rode inderdaad. Ja.
0: Ligt dat zo vlak bij elkaar?
1: Ja, het is eigenlijk een heel klein dorpje. Volgens mij is het net buiten Altena. Maar ja, dat is dan weer een ander dorpje. Maar ja, het ligt heel, ja, heel vlak bij elkaar. 10 kilometer ongeveer.
0: Kijk eens aan.
1: Nou, 5 ongeveer. Hè? Wel minder.
0: Ja, de wereld is klein wat dat betreft,
1: ja,
0: Lisa, toch?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Wim, ik heb even in de archieven gedoken hier bij ons. En in 2013 heb jij nog een Nederlandstalige plaat uitgebracht. Kan je dat nog een beetje herinneren?
2: Nou, als ik heel eerlijk ben, ik ben ook al een aantal jaartjes ouder. Maar
0: waarom heb je me laten staan?
2: Oh ja, waarom heb je me laten staan? Ja. Dus, ook in eigen beheer uitgebracht. Mm-hmm. Dus samen met Mario Veldman.
0: Ja, dat is wel een van de producers van Nederland ook, hè?
2: Mario, ik moet eerlijk zeggen, ik laat mijn muziek en mijn orkestbanden altijd, wat je zegt zelf net, van de mooie, vette banden. Mm-hmm. Altijd live muzikanten, nu de laatste single ook, Mexican Puppeteer, een saxofonist, alles is live. En daar houden wij zelf sowieso van. Want anders komt al alle kastje. En,
0: precies.
2: Nee, vandaar, Mario is echt top.
0: Ja, we gaan even terug naar het hei dus, met Wim Dalmé, hier is hij.
2: Dankjewel.

0: Melissa en Bianco kennis laten maken met Wim Dalmee vandaag.
1: Ja, zeker.
0: Wat vind je ervan?
1: Leuke collega had hij. Mooie stem, mooie warme stem.
0: Precies. Hey, super. Een verborgen pareltje, Wim, is dit toch?
2: Zeker.
0: Wat een heerlijk
2: nummer. En Dans de laatste keer met mij is ook wel eens een keer leuk om te draaien.
0: Oké.
2: Okay. Echt een prachtig mooi nummer.
0: Ja. We hebben niet alles van je in de computer staan, hoor.
2: Nee, dus, dan stuur ik het op.
0: Nou, fijn. Dan kunnen we dat de volgende keer natuurlijk
2: geen probleem
0: meenemen. Hey, de plannen voor 2026, Melis. Jij zegt van, ik sta alweer regelmatig op de podia. En dat
1: zeker.
0: Is het, ja, daar ben je als een vis in het water natuurlijk. Hè?
1: Ja, zeker weten. Ja, elk weekend wel weer. Vorig weekend had ik er twee. De weekend daarvoor 4. En de weekend daarvoor ook 4. Dus ja, dat gaat heel erg

0: Ze zeggen, als ze mij vragen van waar ben je te boeken, zeg ik niet mij vragen, ik mag alleen maar zingen.
1: Ja. Zo is het. En ja, of het nou een dinnershow is of een kroegje, ja. Je voelt je overal als een vis.
0: Ja, ik voel me, ik vind muziek maken, daar heb ik net met Melissa over. Muziek maken is leuk. En dat is gewoon de prioriteit die je voor jezelf moet stellen, denk ik. Zeker of je nou een beginnend artiest bent of een gearriveerd artiest. Je moet er plezier aan beleven. Ja. Uiteindelijk doe je het om de mensen blij te maken. En geld is nooit voor mij een ding.
1: Ja.
0: Kijk, uiteindelijk ben ik blij dat ik mijn geld ermee kan verdienen en daardoor kan leven. Dat is weer wat anders. Mm-hmm. Maar plezier staat voorop.
1: Zo is het. En zat, ja, hadden meer mensen dat maar, dat gevoel, weet je wel?
0: Ja, je
1: dan zag de wereld er wel een beetje beter uit, denk ik,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, ja, als je voor het geld gaat, dan word je niet gelukkig, denk ik.
1: Zo is het.
2: Nee,
1: zo is
2: zeker
1: het.
2: Niet.
1: Melissa, we moesten nog even Corrie Konings draaien.
2: Ja, tuurlijk, want eigenlijk zou een vriendin vandaag mee. Amy, ja? Die zit nou op de bus. Zij is buschauffeur.
1: Oh, leuk.
2: En dat zie je ook in mijn nieuwe videoclip, als de zon weer schijnt. Dan, als je de videoclip op YouTube bekijkt, dan zit zij als buschauffeuse, zeg maar, achter de bus, in de bus. Daar, ja, het is ook echt een feestelijke videoclip geworden, dus dat is wel heel grappig. En ja, het volgende nummer is speciaal voor jou, Amy. Even een liedje van Corrie. Alsjeblieft.
1: Hier is
2: die. Komt-ie! Zondag op je radio. Het is

0: Speciaal voor Amy hebben we mee van meegedraaid deze de buschauffeuse. En in het Hoge Noorden, waar rijdt ze precies, Melis?
1: Ja, ze reed voorbij het dorpje Rode, dus dat was wel grappig. Ze zag mij rijden toen ik hierheen reed.
0: Dat is leuk. Jongens, er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En een tijd van gaan is nu gekomen.
2: Kan je het duilen erop?
0: Eigenlijk is een uurtje veel te kort, jongens, om lekker bij te praten.
1: Eigenlijk veel te
0: toch?
1: Kort, hè? Ja. Ja. Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor het interview.
0: Zeker. Hartstikke geen probleem. Leuk. Altijd leuk als je er bent, Melissa. Zo, ik wou dat we gewoon elke week van zulke zangeressen hadden, weet je wel. Want die hebben gewoon
1: lief.
0: Te weinig in het Nederlandstalig lied.
1: Hartstikke lief.
0: Dus.
1: Dank je, Rob.
0: Ik hoop je binnenkort weer te zien en te horen natuurlijk met nieuwe liedjes. Maar
1: komt
0: we gaan eerst genieten
1: goed.
0: Van jouw laatste Als de zon weer schijnt natuurlijk. En Wim, jij ook fantastisch bedankt dat je de tijd hebt genomen samen met Irma om hier even weer aanwezig en voor de tractatie natuurlijk.
2: Ja, uiteraard.
0: Was super.
2: Super bedankt.
0: We blijven je volgen. Doe Ricky Velking van ons de groeten.
2: Ga ik zeker
0: en we
2: doen.
0: Gaan allebei jullie nummers nog één minuutje draaien.
2: Dankjewel. Dus,
0: hoi. Groetjes. Hoi.
1: Dankjewel, hè.
2: Ciao, ciao.
3: Wij houden het Hollands is te beluisteren via Drechtstad FM, Atos Radio, Merwe Radio en RTV Ridderkerk.

0: Radio Kwijtal met het nieuws van Radio Rijnmond. Meerdere veerpontjes in Gelderland kunnen niet meer varen door het lage waterpeil in rivieren. De Rijn bij Lobith kwam deze week op het laagste niveau ooit te staan. Daardoor kunnen veerponten in dat gebied niet meer varen of ze kunnen niet dicht genoeg meer bij de kade komen. De verwachting is dat sommige Gelderse pontjes die nu nog wel kunnen varen ook snel moeten stoppen, want de droogte blijft voorlopig aanhouden. In de Belgische kustplaats Blankenbergen heeft een Nederlander vanmorgen geprobeerd om met zijn auto de trap te nemen. De 74-jarige man zou zijn verdwaald in het centrum van Blankenbergen en probeerde met de navigatie-app Waze de juiste weg te vinden. Maar daardoor kwam hij bovenaan een pas gerenoveerde trap uit. Op foto's in Belgische media is te zien dat de auto op de bovenste treden balanceert. Volgens de politie was de man verstrooid. Een filmavond tussen de dieren in Diergaarde Blijdorp volgende maand is zo'n succes dat er wordt gedacht om een extra avond te organiseren. Het is een samenwerking tussen de Diergaarde en Pathé Schouwburgplein dat dit jaar 30 jaar bestaat. De avond met de live-action versie van The Lion King was binnen een paar uur uitverkocht. Op de tweede avond is de film De Marathon te zien. Welke film er op die eventuele derde avond wordt gedraaid is niet bekend. En Marokko heeft een snelweg die naar de westelijke Sahara loopt vernoemd naar Donald Trump. Vorige maand kreeg de Amerikaanse president al een brief waarin dat werd aangekondigd. Vorige week zei Trump te hopen die hele snelweg binnenkort een keer te kunnen rijden. Marokko deed de naamswijziging als bedankje, omdat Trump heeft erkend dat de westelijke Sahara bij Marokko hoort. De oorspronkelijke bewoners willen een onafhankelijke staat zijn. Het weer, zonnig, droog, zomers warm. Het wordt 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Belgische grens Breda nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Galder. Dus de nasleep van een ongeluk. En een kwartiertje vertraging op de A76. Vanuit Geleen naar Aken langzaam rijden tot aan de Duitse grens vanaf knooppunt Kunnenberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

0: Wat doe jij? Goedemiddag.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En vrienden, let op. Het is de ene laatste uitzending voor de zomerstop. Want volgende week is de laatste uitzending. En dan zijn we de 4 weken even niet op de radio live. Maar wel non-stop muziek Nederlandstalig natuurlijk. Want dat gaat gewoon door. Nou, het eerste uurtje zit er alweer op en het was supergezellig. Wim Dalmee, samen met Melissa Smilda, vriendin van dit radioprogramma. En Wim natuurlijk ook, een vriend van dit radioprogramma. En nu het even over vriend hebben van het programma. Zonzo Basili is ook al binnen en ik zie Chris Dero ook al buiten staan. Dus dat wordt gezellig. Dit is ook een hele gezellige, lieve vrouw. Met de lange rode haren,

is weer gezellig bij Wij Hadden Het Holland. Sylvia Bruens. En als jij voorbij loopt. Oh, wat een heerlijke single.

0: Ja, of het feest is natuurlijk. Wij maken er gewoon een feestje van bij Trekstad FM, bij RTV Ridderkerk, Merve Radio en Atos Radio. En natuurlijk via DAB Plus in bijna heel Zuid-Holland te beluisteren. En we zijn trots dat hij er weer is. Jazeker, hij zet snel zijn koptelefoon op. Zonzo Basilie is bij ons, jongens. En ook Chris Drouw. Zonzo, een hele goede middag.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed. goed.
0: Zondag nooit je sterkste dag, hè? Maar dat weten we natuurlijk.
1: Dat zijn jullie wel gewend, hè? Maar ik was wel op tijd.
0: Ruim, nou, ik moet zeggen ruim op tijd.
1: Daar zijn de mensen ook niet zo gewend van mij. Nee. Dat zijn ze dan weer niet gewend.
0: Maar gezellig dat je er bent. Je hebt weer een leuke single uit. Daar gaan we zo dadelijk even over praten natuurlijk. Ja. En ja, je blijft lekker in de Nederlandstalige sfeer hangen. Hè? Je bent ja, wat dat betreft klimmende als Nederlandstalig artiest.
1: Nee, ja, jij zegt het.
0: Ja, maar het is zo. Toch? Elk treetje, die moet je bewandelen.
1: Zo is het.
0: Naast jou zit eigenlijk een grootheid ook in de Nederlandstalige muziek... die we een tijdje kwijt zijn geweest.
1: Grootheid. Dankjewel, hallo.
0: Hallo.
2: Hallo allemaal.
0: Chris Drouw.
1: Ja, goeiedag.
0: Chris, hoe is het met jou?
2: Ja, maar goed. Gelukkig na heel veel ellende en gezondheidsproblemen ben ik weer op de weg terug.
0: Ja, mogen we vragen wat er aan de hand is met je gezondheid? Wat er was?
2: Jazeker.
0: Je had een burn-out, weet ik wel, toch?
2: Nee. Ja, dan was dat het maar. Dan was het, maar is het natuurlijk ook wel erg. Maar ja. ik kreeg...
0: Fysiek was er ook wat aan de hand, weet je nog?
2: Anderhalf jaar, het is nu iets meer dan een jaar geleden, kreeg ik 3 herseninfarcten achter elkaar. En toen was het praten en lopen was er in één keer niet meer bij.
0: Nee.
2: Dus ik heb dat een jaar in therapie opnieuw moeten leren.
0: Respect. Respect hoor. Je hebt de weg terug bewandeld, om het zo maar
2: zeker,
0: te zeggen.
2: Zeker. Ik heb heel veel geluk er in principe gehad. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor.
0: Ja. Nou, fijn dat je er weer bent, dat je er zo bij zit en dat je ook weer muziek maakt. Dat is het belangrijkste natuurlijk in deze wereld, toch?
2: Dat is het mooiste natuurlijk. Ja. Ja,
0: het is je uitlaatklep?
2: Ja, dat sowieso. Ik doe dat al 27 jaar. Waarvan nu zeg maar 24 professioneel.
0: Ja.
2: En dat blijft gewoon fantastisch mooi. En met heel veel ups en downs en heel veel wat je meemaakt.
0: Dat is het leven zelf, toch?
2: Vallen en opstaan, ja, zeker.
0: Ja.
2: En dan weer heel veel optreden, dan weer niks. Mm. Dan weer zo. Maar het gaat allemaal een beetje zo.
0: Ja.
2: Maar als je daar weet om mee om te gaan, dan komt dat...
0: Op zijn pootjes terecht.
2: Ja.
0: Ja. Kom jij uit de bekende De Roo-familie?
2: Nou, ik werd net ook gevraagd. Ja. Want Henk De Roo natuurlijk, van de Dutch Boys.
0: Precies. Henry is hier geweest, hè?
2: Ja, Henry is hier geweest. Jazeker. We kennen elkaar heel goed. Uh-huh. We hebben dezelfde naam, maar we zijn geen familie.
0: Ja, je had ook nog zusjes De Roo daar.
2: Maar daar heb ik... Dat is de zus van mijn vader.
0: Kijk.
2: En zusjes De Roo waren vroeger met z'n drieën.
0: Ja, de blauwe korenbloemen.
2: Ja, juist.
0: Precies.
2: Ja.
0: Zonzo, we gaan even terug naar jou. Is het ja of nee? Ja.
1: Ja, zeg maar.
0: Stel jij die vraag nog wel eens dan?
1: Ja, het is natuurlijk wel gewoon een makkelijk zinnetje wat je kan onthouden. En daar gaat het eigenlijk een beetje de laatste tijd om.
0: Ja.
1: Hoor ik van mijn platenmaatschappij, want ik ben ook wel eens nog wat eigenwijs. En die zeggen tegen mij van, je moet het gewoon eigenlijk proberen simpel te houden deze tijd.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat niet meer zo mee om kwaliteit, hè. Tuurlijk moet je wel goed kunnen zingen, maar je moet het gezellig maken deze tijd. En dat is het gewoon. Gewoon een goed kroegenliedje. Makkelijk herkenbaar. Wat een kind mee kan zingen, zeggen we tegen Wim Dormee toevallig. Want een kind, het kleintje van mij, die is nou 4 en die zingt het liedje. Die had het liedje 1 keer gehoord en die zingt hem al mee.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk, zeggen ze, wat je deze tijd moet hebben. Het moet in je hoofd blijven zitten.
0: Precies, het moet gelijk blijven hangen.
1: Ja.
0: Dat is, en gelijk bij de eerste zin, bij de eerste noten moet je mee kunnen zingen, weet je wel?
1: Ja, dat is het. En
0: toegankelijk.
1: Ja, het refreintje, ja of nee. Ja. Eigenlijk, ja, dat zijn eigenlijk de eerste 2 woordjes die je leert eigenlijk.
0: Ja, precies. Chris, ik weet niet of je het weet, maar dit is Zonzo Basilie. Hij heeft, speelt perfect gitaar. En,
2: ja.
0: Nou, ik denk misschien wel 100, misschien wel 1000 nummers, wat jij misschien wel met je instrumenten begeleidt, soms ook niet.
1: Ja, ik heb een eigen studiootje en eigenlijk alles wat je eigenlijk op de radio hoort qua Nederlandstalige wat volksmuziek. En je hoort een gitaar erin, een gypsy gitaar, laat ik het zo zeggen. Ja, dan is het eigenlijk 95% dat ik het dan ben. Tegenwoordig gooien ze ook wel eens een AI-gitaar of iemand anders die het dan geprobeerd.
2: Dus je doet ook alles voor Django en zo?
1: Nou, toen wou ik nog wel net zeggen. Okay. Ik heb één neef dan, van het Rozenberg Trio. En, ja. En nog een jongen. Die doen het voor Django Wagner. Die staan daar ook op het kamp natuurlijk.
0: Precies, ja. Maar, is Paulus Schaffner? Of,
1: ja, Paulus Schaffner.
2: Ja, dat is zo knap, joh. Wat
1: ja, dat is een neef van mij.
2: Die daaruit haalt. Top.
1: Dus die doen dat. En eigenlijk voor de rest van Nederland ben ik het eigenlijk wel. Maar dat doe ik al sinds mijn... ik was een jaar of 15.
0: Eigenlijk ben je groot geworden met die gitaar.
1: Ja, een jaar of 15 was het toen.
0: Van generatie op generatie gaat het gewoon over, denk ik.
2: Super hoor.
0: Is het ja of nee? We gaan het weten. Hier is Sonso Basile bij ons.

0: gewoon chance, die Sons of Azalea. Het is niet te geloven, is het ja of nee? Zijn nieuwste single. En hoe doet hij het, Sonzo?
1: Goed. Ja. Goed. Tot dus, nu toe. Hij is nu... even kijken, hoe lang is hij nou uit? Kan je dat zien?
0: Nee, ja. Dan moet ik op Spotify...
1: Een maandje, denk ik, nu. Precies. 3 weken. Ja. En ja, tot nu toe zijn de reacties heel goed. Iedereen pakt hem goed op.
0: Is het zo dat hij na een paar weken pas begint te leven, zijn nummer? Merk jij dat?
1: Dat kan. Mm-hmm. Dat kan. Een liedje kan zelfs pas na 10 jaar een hit worden. Ja. Daar is mijn zwager een voorbeeld van, John West.
0: Ja.
1: We hadden Jouw Blik opgenomen in 2000.
0: 15 was het ongeveer?
1: 2015 geloof ik, ja. En dat is pas echt een hit geworden 10 jaar later bijna.
0: Mm-hmm.
1: Ja, 7 jaar later. Dus, ja, dat kan het ook natuurlijk wezen. Het is niet zo van, oh ja, het wordt niks. Het kan natuurlijk na een paar jaar nog steeds wat worden.
0: Ja, het vorige uur zei ik het ook al, weet je wel. Je hebt tegenwoordig re-releases.
1: Omdat je ook steeds onder 5 of 6 jaar, 7... Je hebt ook steeds ander publiek. Er komen steeds meer jonge mensen bij. En
0: dan, nieuwe generaties.
1: En dan, ja. Ja. Die vinden het misschien wel weer wel leuk. En dan krijg je misschien wel een eentje. Dus ja.
0: Chris, we gaan even naar jou. Jij bent een paar generaties bezig, toch?
2: Ja, ik heb al heel veel meegemaakt, ja, inderdaad. En ik heb heel veel zien komen. En ook heel veel zien gaan ook. Dus, ja. Het is inderdaad... De nieuwe generatie is natuurlijk ook helemaal vlot. Een hele andere benadering van muziek of zo. Ik weet niet. Dus het is allemaal een beetje sneller. En wij zijn nog een beetje van misschien...
0: Ja, maar we leven toch in een hele snelle wereld tegenwoordig met social media. Zeker.
2: Ja.
0: Dat, ja.
2: Ja, dus we moeten een beetje daarin mee. Maar goed, weet je, we moeten wel dingen doen wat ook bij je past natuurlijk. Dat is gewoon wel, qua leeftijden en zo. Weet
0: ja,
2: je.
0: Wat voor zanger ben jij? Ja, echt levenslied? Of,
2: Ja, het is wel toch wel... die kant is het wel op. En ook heel veel serieuze dingen doe ik. Veel serieuze muziek. Maar ik heb ook wel knallers erbij waar gewoon het dak van ervan afgaat. En waar je echt in een feesttent erop los kunt gaan.
0: Ja. Wat is nou het leukste optreden wat je hebt gedaan? Het grootste, mooiste optreden? Wat laat het zo zijn?
2: Moeilijk.
0: Je hebt al zoveel jaar ervaring natuurlijk, toch?
2: Ja, nou ja, weet je, ik heb 9 keer in het voorprogramma mogen staan van André Hazes. De oude. Hè?
0: Ja,
2: dus, dat waren wel de krent uit de pap.
0: Ja, daar mag je wel trots op zijn, toch?
2: Zeker, zeker. En, ik heb ook nog 4 keer Nacht van Oranje mogen doen in Ahoy. Dus dat zijn allemaal wat dingen wat
0: zit dichtbij, hè?
2: Ja, dichtbij.
0: Om de hoek.
2: Ja. Dus daar ben ik ook heel trots op. En ik heb natuurlijk heel lang... was ik de vaste zanger van Café Bolian in Amsterdam. Dus ja, het zijn allemaal dingen die ik dan allemaal heb gedaan. En ja, daartussen heel veel andere dingen. Ja. Ja.
0: Hey, laten we even praten over Grote Vriend. Dat is je nieuwe single.
2: Ja.
0: Heeft dat een speciale betekenis, Grote Vriend?
2: Zeker nu. In 2003 heb ik hem al eens een keer opgenomen.
0: Mm-hmm. Dus eigenlijk is het ook een re-release, toch?
2: Een nieuwe release, ja, van mijn eigen muziek. Dat heeft nu een hele grote betekenis. Omdat ik heb een zoon van 8. En dat is eigenlijk mijn grote vriend. En daar had ik zoiets van, voor hem neem ik het op. Opnieuw. En in deze tijd.
0: Precies. Ja. Je eerste liedje, je bent weer terug. Hier is die Chris de Roo.

0: Mooi nummer van Chris de Roop, de radio, vrienden. En je hoort hem bij Wij Houden het Holland. We praten zo lekker verder met Zonzo. We hebben nog veel meer muziek van hun. En eerst even Just in the Wild.
1: Wij Houden het Holland is de huiskamer van de Nederlandstalige artiesten.
0: Natuurlijk, cheerio.

0: natuurlijk Justin, de wereld op de radio bij ons bij Wij Houden Het Hollands. En ja, Sonzo, zo'n grote hit als Justin nu heeft. Ja, Justin die heeft overal een beetje tussendoor gevaren, jarenlang, weet je wel. En had veel zijn optredens. Maar bang, daar is hij, weet je wel. Ja, en vind je dat ook gaaf?
1: Dat is een droom.
0: Ja, precies.
1: Ik kwam toevallig, ja, je komt elkaar allemaal tegen onderweg. Mm-hmm. Ik zag hem van even vorige week bij het tankstation toevallig. Stond hij naast me, praten en hoe is het nou? Ja, ja, ongelooflijk wat er allemaal gebeurt.
0: Ja.
1: Dus ja,
0: het raar is dat er dan deuren opengaan die normaal hartstikke gesloten blijven. Hè?
1: Ja, ja.
0: Je ziet hem bij 538.
1: Het is ongelooflijk wat er dan gebeurt. En ja, iedereen TV, zit maar te hopen op dat ene hitje natuurlijk. Mm-hmm. En ja, het is hem gelukt.
0: Maar ja. Nu kom je uit een familie wat er eigenlijk dichtbij ligt. John Mest natuurlijk.
1: Ja.
0: Volgens mij Mike Peterson is ook nog een beetje in de familie bij jou.
1: Klopt, aangetrouwd. Ja,
0: ja. En ja, dan is het toch misschien de weg iets makkelijker, of niet? Of blijft het voor jou ook een...
2: Heb je een zus of zo? Of een, kijk ook niet in die familie?
1: Nee, het is niet altijd zo van dat het dan makkelijk. Eigenlijk helemaal niet.
0: Nee.
1: Het is natuurlijk, je leert heel veel van die jongens.
0: Mm-hmm.
1: En het, weet je, net als John ook, die zegt dan, je moet het zo doen. Of je moet het, weet je wel, die stuurt me wel hier en daar. Maar uiteindelijk moet je het toch zelf doen. En als jij niet goed genoeg bent, dan kom je ook niet op het podium te staan.
0: Nee, zo is het.
1: Want dat zei René Vroeger een keertje tegen mij. Hij zei, als het zo makkelijk is...
0: Mm-hmm.
1: Hij zei, ja, dan hebben al mijn kinderen gelijk nummer 1 in Nederland. Hij zei, zo werkt dat niet. Ja. Je moet het toch zelf doen, weet je wel. Het is niet zo van, dat er iemand bekend is... dat hij ook maar een ander bekend kan maken.
0: Nee.
1: Dus dat is, weet je, dus ja.
0: Ja, even, dat beeld moeten we er even uit hebben, weet je wel.
1: Daar hadden we het vorige keer trouwens over... met het broertje van Mart Hoogkamer toen ik hier met hem samen zat.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Die zei precies hetzelfde. Hij zegt, het is niet zo van, ja, anders had ik al lang een nummer 1 rit... Als het zo makkelijk is.
0: Ja, maar je krijgt gelijk een stempel, hè. Ook als broertje van Mart Hoogkamer,
1: dat
0: weet
1: is
0: je
1: het zo. Het is toch... Het is toch, het blijft toch het broertje van, zeggen ze. Weet je? Dat is af en toe, ken dat wel eens tegen je werken, zei hij. Daar geef ik hem gelijk in.
0: Ja. Laatst zag ik een filmpje van jou. Volgens mij was dat op het concert van John West, dat je een duet met hem deed.
1: Klopt.
0: Kan dat?
1: Ja.
0: Toen vond ik jou zo goed zingen.
1: Ja, maar dat zijn eigenlijk de liedjes...
0: Toen dacht ik van, je zingt eigenlijk nog beter dan John, om het eerlijk te zeggen.
1: Maar dat zijn eigenlijk de liedjes wat ik leuk vind.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben opgegroeid met Elvis Presley, Tom Jones, Engelbert Humperdinck. Dat zijn liedjes waar wij mee opgroeien.
0: Beetje
1: ons in de
0: Wim Dalmeijer, weet je wel? Alle zanger is dat ook, hè?
1: Ja. En daar word je mee opgegroeid en dat blijf je mooi vinden. Maar ja, als je dat een half uur lang gaat zingen, dan kom je gewoon niet aan het werk hier in Nederland. En dat is gewoon het probleem. En, maar dat is wel echt wat mij legt. En toevallig in Ahoy dan, daar hebben we mij mee gedaan. En ik neem Engelstalig, soms neem Nederlands. En dat is wel iets wat ik leuk vind. Kijk, dat is ook mooi daar. Daarnaast net weg. Maar dat legt mij goed, dat soort liedjes.
0: Zeker. We gaan weer uit ons bol draaien van 2025. Vorig jaar was je ook nog met dat nummer hier, volgens mij, toch? Gezellig.
1: Klopt.
0: Sonzo op de radio. En, blijf lekker luisteren naar Wij Houden Het Hollands.

0: Ja, een bekend nummer natuurlijk, Amore de Mise Amore. En dat was natuurlijk Jeffrey Kuipers. Vorige week hadden we hem nog even telefonisch bij ons in de uitzending. Heeft het naar zijn zin daar op de Costa? De Kappers aan de Costa doet hij, hè?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Chris, hij kwam bij jou de buurt.
1: Goeie reality show brengen, Kappers aan de Costa.
0: Nou, dat zal wel werken, denk ik.
1: Ja, denk ik ook.
0: Ja. Ja, maar ook Jeffrey, dat, ja, het gaat altijd een beetje kabbelend bij Jeffrey.
1: Kabbelend, ja. Ja, ik vind hem een fantastisch artiest. Al die jaren mooie liedjes gemaakt. En altijd kwaliteit geleverd op podium.
0: Ja, maar het gaf hem nooit echt de voldoening, zegt hij wel eens tegen mij, weet je wel.
1: Het is, het is een moeilijke business,
0: klaar. Het is een hele moeilijke... Ja, merk jij dat ook?
1: Gunfactor moet je hebben. Ja. Je moet, de timing moet kloppen. Alles moet in principe kloppen. Je ziet het nu aan Rutger. Ja. Werd altijd maar belachelijk gemaakt. En nu heb je een liedje. En nou doen ze het bijna zo bij hem.
0: Ja, heb je die gimmick dus gehoord dat hij bij de platenmaatschappij wegging?
1: En ja, ja, zeker. Ja, nee, ik zit bij hetzelfde management als Rut. Dus ik... Ja, ik heb het allemaal wel meegekregen, ja. Ja, zeker.
0: Leuke liedjes door de jaren heen gemaakt. Ja. We gaan er een doen uit 2023, Chris. Ja. Viva la Vida.
1: Yes.
0: Ja, mooi lijstspreuk, toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Beetje zomersnummer, toch?
1: Ja, dat was een zomersliedje. En wij dachten toen van, weet je, lekker... Het was toen ook al heel mooi weer. En ik denk, lekker zomersliedje doen.
0: Nou, we gaan hem draaien natuurlijk bij Wij Houden het Hollands. Viva la Vida, Chris de Robians.
1: Ja.

0: Nou, we laten ze zeker praten. De nieuwe van José was altijd op de radio. Jongens, dat gaat een uurtje snel. Hè? Het is niet te geloven.
1: Onvoorstelbaar.
2: Ja. Juist een uurtje alweer voorbij?
0: Ja, het is bijna alweer voorbij. Zonzo. Het is ruim 10 minuten voor.
2: Oké.
0: Ik wil je nummer nog een keer draaien.
2: Nou, graag.
0: Voor hetzelfde geld doen we dat gewoon. Geen probleem. Ja, heb je nog leuke dingen? Ga je nog op vakantie trouwens, Zonzo?
2: Ik ga op vakantie nog, maar ik weet nog niet. Het gaat eigenlijk niet. Ik wil wel, maar ik heb tegenwoordig door de week ook mijn dingetjes.
0: Ja.
2: Dus, ja, het is moeilijk. Ik moet net even gaan. In september ken ik even weg, dus ga ik even weg. En ja, voor de rest is het eigenlijk maar gewoon werken, studio, optreden, televisietje, repetities. En, ja.
0: Blijf lekker
2: doorgaan.
0: Mooie,
2: mooie dingen allemaal aan, dus ja.
0: Ja, kan een tipje van de sluier of mag dat nog niet?
2: Nee, eigenlijk niet. Het is eigenlijk nog niet officieel, maar we staan altijd wel op grote dingen. Dus,
0: ja.
2: Met de band dan, hè. Laat
0: ik het, vind je dat het leukste om te doen ook?
2: Ja, omdat ik dan niet alleen ben. Dan zijn we met 5 gitaristen. En ja, Gypsy Kings, zo kun je het een beetje zien eigenlijk. Dat was een stijltje.
0: Nou, Basili Brothers toch?
2: Ja, dat was vroeger.
0: Ja.
2: En nu is het de Basili Gypsy Family.
0: Leuk.
2: Veel meer jongens erbij. En dan echt met een grote band. Drummers erbij. En percussionisten. En dat is gewoon, doe gewoon echt een Gypsy Kings set.
0: Gaaf.
2: En dat vind ik leuk. Want dan ben je gewoon met een mannetje van 6-7. En dan ben je lekker samen. En dan wordt er wat gedronken.
0: Zo is het, dat is belangrijkste.
2: Dat is veel leuker.
0: Vier het leven.
2: Ja, we stonden bij de toppers 3 dagen.
0: Mm-hmm.
2: We stonden in de grote zaal Ahoy, Frans Bauer. Dat is allemaal leuke dingen die je doet. We stonden in de AFAS laatst met Frank van Etten. En dat zijn super dingen natuurlijk als je met z'n allen bent. Want je bent heel de dag samen.
0: Ja.
2: En dan is het leuk. Dat is leuker dan dat ik zeg maar vanavond een half uurtje in mijn eentje weg moet. Dus ik maar alleen in die auto. En dan zit je om je heen te kijken. En, ja, weet je, dat is toch heel anders. Dat,
0: ja,
2: daarom
0: zeker,
2: vind
0: ja.
2: ik dat wel leuk met de jongens. Je maakt leuke dingen, grote dingen mee.
0: Zo is het. Blijf er gewoon mee doorgaan, vriend.
2: Ja.
0: En we hopen je nog een lengte van jaren bij ons te ontvangen.
2: Ja, altijd. Zal ik altijd blijven doen.
0: Dankjewel. En succes met deze single. Hè.
2: Dankjewel.
0: We doen hem zeker nog een keer. Chris, wat zijn jouw plannen voor de komende tijd?
1: Nou, in ieder geval heel veel muziek maken. En gewoon veel de studio in. 20 augustus ga ik met Jeroen Rusje en Robert Vredesveld.
0: Ja, dat zijn de mannen van de Noorden, toch?
1: Ja.
0: Stadskanaal.
1: Ja, zeker.
0: En
1: En daar komt ook weer iets moois uit. En daar zijn we ook alweer mee bezig. En gewoon lekker...
0: Gewoon je ding doen.
1: Ja,
0: je moet toch weer proberen om meters te maken, vind je niet?
1: Zeker, zeker. Maar dat is ook wel wat ik graag weer wil doen. Lekker optreden, gewoon lekker een beetje...
0: Tuurlijk, zit toch in je genen, man.
1: Dat zit erin.
0: Het is elke vezel van je lichaam is muziek, toch?
1: Absoluut. En het is wel een beetje... Ja, ik rij nu echt overal weer naartoe om gewoon om mijn gezicht weer te laten zien.
0: Ja.
1: Ja.
0: En we proberen jou ook weer op de kaart te zetten natuurlijk.
1: Ja, dat vind ik heel mooi.
0: Chris, dankjewel dat je voor het eerst hier was. En
1: ja,
0: we
1: zeker,
0: hopen in de toekomst je nog meer te gaan zien.
1: Hopelijk, ja.
0: We blijven je steunen, net zoals Sonzo en alle Nederlandstalige artiesten natuurlijk.
1: Dankjewel.
0: We gaan hem nog een keer draaien. Grote vriend en is het ja of nee? Sonzo Basili en natuurlijk ook Chris Dro waren bij ons.
3: Goeie.

vrienden van Wij Houden Holland. We gaan weer afscheid van je nemen. Dit was die dan weer, de uitzending van 2 augustus. Tot zo bezielie en is het ja of nee? Wat mij betreft, fijne zondag. Bedankt voor het luisteren. En volgende week zijn we met de laatste live uitzending van dit seizoen.

0: van 2 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Meerdere veerpontjes in Gelderland kunnen niet meer varen door het lage waterpeil in rivieren. De Rijn bij Lobith kwam deze week op het laagste niveau ooit te staan. Daardoor kunnen veerponten in dat gebied niet meer varen of ze kunnen niet dicht genoeg meer bij de kade komen. De verwachting is dat sommige Gelderse pontjes die nu nog wel kunnen varen ook snel moeten stoppen, want de droogte blijft voorlopig aanhouden. In de Belgische kustplaats Blankenberge heeft een Nederlander vanmorgen geprobeerd om met zijn auto de trap te nemen. De 74-jarige man zou zijn verdwaald in het centrum van Blankenberge en probeerde met de navigatie-app Waze de juiste weg te vinden. Maar daardoor kwam hij bovenaan een pas gerenoveerde trap uit. Op foto's in Belgische media is te zien dat de auto op de bovenste treden balanceert. Volgens de politie was de man verstrooid. Een filmavond tussen de dieren in Diergaarde Blijdorp volgende maand is zo'n succes dat er wordt gedacht om een extra avond te organiseren. Het is een samenwerking tussen de Diergaarde en Pathé Schouwburgplein dat dit jaar 30 jaar bestaat. De avond met de live-action versie van The Lion King was binnen een paar uur uitverkocht. Op de tweede avond is de film De Marathon te zien. Welke film er op die eventuele derde avond wordt gedraaid is niet bekend. En Marokko heeft een snelweg die naar de westelijke Sahara loopt vernoemd naar Donald Trump. Vorige maand kreeg de Amerikaanse president al een brief waarin dat werd aangekondigd. Vorige week zei Trump te hopen die hele snelweg binnenkort een keer te kunnen rijden. Marokko deed de naamswijziging als bedankje, omdat Trump heeft erkend dat de westelijke Sahara bij Marokko hoort. De oorspronkelijke bewoners willen een onafhankelijke staat zijn. Het weer, zonnig, droog, zomers warm. Het wordt 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kort file op de A2. Vanuit Utrecht naar Eindhoven bij afrit Sint-Michielsgestel bijna 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijp-Wetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog. Het is zomers warm. 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A76 vanuit Geleen naar Aken. 2 kilometer file vanaf knooppunt Kunnenberg tot aan de grens met Duitsland. Rijden daar langzaam door de grenscontroles. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

Mario kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven.

0: en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijp-Wetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland. Zo was het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog, het is zomers warm, 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen, vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Inge Boschaert van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A76, alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg duurde er een kwartier langer over door grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje...

0: Niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog, het is zomers warm, 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen, vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: 6 uur.
1: Mario kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree over Flakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog, het is zomers warm, 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio.

0: Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Deze aflevering open ik met Surrender Hill, een band die het Texaanse landschap haast hoorbaar maakt. Hun nieuwe werk ademt ruimte, liefde en verlies en vormt meteen een warme binnenkomer. Verder in dit eerste uur hoor je onder meer Brad Paisley met het album van de maand, een klassieker van Tom Jones en dan de krachtige stem van Brandi Carlile. Ik maak ook ruimte voor nieuw talent en muziek van eigen bodem.

0: Surrender Hill opent dit uur met drie nummers die mooi laten horen waar de band voor staat. Melodieuze country met een stevige rootsbasis en een warme, natuurlijke productie. Girl in Abilene was de eerste song. Cowboy's Last Ride en Wild Country dragen dezelfde sfeer. Maar elk nummer heeft zijn eigen invalshoek en karakter. De titel suggereert al dat de band zich thuis voelt in het klassieke countryverhaal. Met ruimte voor weemoed, reislust en een tikje nostalgie. Wat opvalt is de combinatie van toegankelijkheid en vakmanschap. Songs die meteen landen, maar toch genoeg detail hebben om te blijven hangen. Surrender Hill laat hier horen dat eenvoud vaak juist de grootste kracht is.
1: Well, it's raining at the campfire.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Brad Paisley en Miranda Lambert vormen samen een sterke combinatie op Someone Else's Arms. Een duet dat helemaal leunt op emotie, timing en onderlinge spanning. Paisley is uiteraard een meester in slimme country arrangementen, terwijl Lambert het nummer die extra dramatische lading geeft. Het resultaat is een song die zowel radiovriendelijk als inhoudelijk stevig is opgebouwd. Een duet als dit werkt vooral omdat beide stemmen karakter hebben en elkaar niet in de weg zitten.

Kaylee Hammack brengt met Must Be Nice een single die meteen laat horen hoe eigentijdse country vandaag kan klinken. Hammack heeft een frisse, directe manier van zingen die goed past bij songs met een persoonlijk randje. Ze laat bovendien horen dat moderne country geen afstand hoeft te nemen van karakter en verhaal.

Tom Jones met Green Green Grass of Home is een klassieker die niet veel introductie nodig heeft. Het nummer is door de jaren heen uitgegroeid tot een van de bekendste country ballads in het repertoire, rond de grens tussen pop en country. Jones geeft er zijn kenmerkende kracht en warmte aan, waardoor de song ook vandaag nog overtuigt. Het blijft bijzonder hoe zo'n bekend lied telkens opnieuw fris kan klinken in een goede uitvoering. Een cover in het tweede uur.

Black Barrel en The Batman brengen met Uncle Chuck een single die meteen een eigen sfeer neerzet. De bandnaam alleen al suggereert een stevig, wat ruiger geluid. En de titel past daar mooi bij. Uncle Chuck klinkt als een nummer dat geworteld is in storytelling en band spirit.

Brandy Carlile is van de partij met The Joke, een song die inmiddels bijna een moderne klassieker genoemd kan worden. Het nummer is groots in opbouw, sterk in tekst en gedragen door Carlile's indrukwekkende stem. Ze weet emotie en kracht heel natuurlijk samen te brengen, zonder dat het overdreven voelt. Carlile staat voor kwaliteit, urgentie en persoonlijkheid.

Jack Browning laat met Champagne Taste horen dat hij thuis is in een stijl die tussen country Americana en songwriter pop inbeweegt. De titel is licht ironisch, wat goed past bij een song die met een knipoog, maar wel serieus gebracht wordt. Het is een nummer dat niet per se schreeuwt om aandacht, maar juist daardoor overtuigt. I got

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Een sterk staaltje Nederlands-Americana. David van Kolwijk weet sfeer en verhaal goed te combineren. The Last Gather klinkt bijna filmisch. Zijn werk laat horen dat rootsmuziek ook in Nederland leeft.

Jurieke Sterke brengt frisse energie binnen de Nederlandse country. Haar sound is licht en optimistisch. Free Open-Minded gaat over vrijheid en zelfontdekking. Ze bouwt gestaag aan haar carrière van boerenrock naar country. Eind van dit jaar valt er meer country getint materiaal van haar te verwachten.

een speelse titel. Right Swipe Miracle, met een moderne insteek. Erik Lindeman mixt country met hedendaagse thema's, zoals online dating. Het resultaat is toegankelijk en herkenbaar. Zijn storytelling is direct en persoonlijk.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Met Treading Whiskey laat Brad Paisley opnieuw horen waarom hij al jaren tot de meest herkenbare country-artiesten behoort. Zijn werk combineert vakmanschap, slimme hoeks en een duidelijke band met de traditionele country-taal. Dit nummer voelt als een logisch vervolg op zijn reputatie als sterke storyteller en instrumentalist. Treading Whiskey heeft die typische mix van ironie en musicaliteit die zijn songs vaak zo aantrekkelijk maakt.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Jennifer Nettles en Kevin Bacon leveren met Our Highway een samenwerking die meteen nieuwsgierig maakt. De combinatie van Nettles' country verleden en Bacon's herkenbare eigenzinnige aanwezigheid maakt dit een opvallende track. Dit was het eerste uur van Crossroads. Met sterke verhalen uit Texas, Nashville en Nederland hebben we een brede reis gemaakt door het huidige countrylandschap. In het tweede uur duiken we dieper in iconische songs van Brandy Carlile. Zetten we songwriter Sonny Throckmorton in de schijnwerpers en hoor je nieuwe muziek van onder andere Kimmy Bitter. Blijf luisteren.

0: van 7 uur.
1: Mario Kwaaijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijp-Wetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog. Het is zomers warm. 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is nog een visum van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Haken vanaf knooppunt Kundeberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus.

0: Kijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
1: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

In de tweede uur hoor je opnieuw de kracht van storytelling, met een bijzondere focus op Brandy Carlile en een eerbetoon aan songwriter Sonny Throckmorton. Daarnaast zetten we Kimmy Bitter in de spotlight en is er ruimte voor zowel gevestigde namen als nieuw talent. Van klassiekers tot nieuwe releases, dit uur brengt het allemaal samen. Mae Estes speelt met nostalgie naar de jaren 90, verpakt in een knipogende titel The 90s Cult. Estes liet horen dat ze humor en songwriting moeiteloos combineert. Een verfrissend, luchtig nummer, zo kan deze song wel omschreven worden.

Brandi Carlile behoort tot de meest invloedrijke stemmen binnen de moderne Americana. Met The Story brak ze definitief door bij een breed publiek. Turpentine laat haar rauwe persoonlijke kant horen. Haar muziek balanceert tussen folk, rock en country. Carlile staat bekend om haar intense live optredens.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Paisley speelt hier met het idee van een te kleine wereld. Humor en vakmanschap gaan hand in hand. Zijn gitaar blijft een handelsmerk. This Town Ain't Small Enough vormt een onderdeel van zijn veelzijdige albumproject Tacklebox.

Reba McEntire met Ring Ring is een mooie herinnering aan haar status als een van de meest duurzame stemmen in de country. Haar manier van zingen is altijd direct, herkenbaar en vol karakter. Reba weet moeiteloos een nummer te dragen, zelfs wanneer de productie modern is. Ring Ring houdt de balans tussen toegankelijkheid en klasse goed vast.

0: gonna come pick me up, right? Come on, hurry.
1: De band Lula brengt met Blue About You een single die meteen een weemoedige en toch frisse indruk maakt. De titel wijst op een song die draait om stemming en relatiegevoel. Iets waar country en Americana vaak sterk in zijn.

Johnny Reed brengt een cover van The Green Green Grass of Home. Zijn uitvoering geeft deze bekende klassieker net een andere kleur. Mede dankzij zijn emotionele benadering en heldere stem. Met de fiddle van Natalie McMaster krijgt het nummer bovendien extra traditionele glans.

William Michael Morgan laat met Red horen dat traditionele country nog altijd goed kan werken in een hedendaagse setting. Zijn stijl leunt vaak op klassieke invloeden, zonder ouderwets te worden. Morgan heeft een manier van zingen die eenvoudig lijkt, maar juist daardoor vertrouwen wekt.

0: Het Sonny Throckmorton blok is een mooi eerbetoon aan een songwriter die een enorme stempel op country heeft gedrukt. Met Last A Cheater's Waltz, I Wish You Could Have Turned My Head en Friday Night Blues hoor je hoe sterk zijn werk is, zeker als het door anderen wordt vertolkt. Maar we laten hem eerst zelf aan het woord. Throckmorton schreef songs die vaak draaien om herkenbare emoties, heldere melodieën en een klassieke country aanpak.
1: Oh, yeah.

0: Jos Tatovi is een gelauwde Hawaïaanse zanger bekend van island reggae en R&B. Hij won al meerdere Hawaïaanse Grammys en werd zelfs ooit voor een echte Grammy genomineerd. Recent sloeg hij een verrassende weg in, richting country soul, geïnspireerd door onder meer George Strait en Alan Jackson. En Favorite Weather is daar een mooi voorbeeld van.
1: Crossroads, met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling, Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

Kimmy Bitter krijgt in de tweede uur een mooie plek met Love Me or Leave Me Alone en More, More, More. Haar werk past uitstekend in het huidige Amerikaanse countrylandschap, waar karakter, flair en zelfbewustzijn steeds belangrijker worden. De titels wijzen op een duidelijke houding, direct, speels en zonder omwegen. Kimmy Bitter combineert de moderne sound met een knipoog naar traditionele country-uitstraling.

Een ode aan de traditionele country. Nathan Wayne blijft dicht bij de roots. Keep It Country is recht toe recht aan. Zijn stijl is eerlijk en ongecompliceerd. Een passend slot van deze aflevering. Dit was Crossroads voor deze week. 2 uur vol verhalen, nieuwe ontdekkingen en vertrouwde namen uit de wereld van country en Americana. Van Texas tot Nashville en van gevestigde legendes tot nieuw talent. Graag tot de volgende aflevering.

0: kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree over Flakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog. Het is zomers warm. 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden. Dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren?

0: Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Drecht Live. Drechtstad FM.
1: Goedenavond, welkom bij Club Live en vanavond muziek uit Frankrijk met de French Blues All Stars.

0: kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree over Flakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog. Het is zomers warm. 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg.

0: energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
1: Sound and Tracks.

En dat was weer Louis Clark uit 1979 met Escape opent de show. Sound and Tracks, 9 over 9, zondag 2 augustus 2026. Ja, ik heb weer van alles meegenomen, veel te veel, uiteraard, zoals gebruikelijk. En nou, we gaan het wel redden hoor. Ik heb van de week redelijk ademloos zitten kijken naar een aantal opnamen van... dat was eigenlijk een special die ging over funk, soul en funk. En opeens was daar de naam van David Bowie. En ik was aangenaam verrast. In Amerika werd hij omarmd met één bepaald nummer. En dat wilde ik uiteraard ook gaan draaien vanavond als opener. Het gaat om een nummer uit 1976. David Bowie op zijn best. En we gaan starten met Fame. Tot 11 uur Sound in Tracks voor Drechtstad Wemmenators Radio.

Fame. Nou, dat was hij al. Hij was al beroemd in die tijd. Maar dat werd later nog veel gekker met deze David Bowie. Helaas, een van de grootste artiesten niet meer onder ons. Al heel lang niet meer. En dit nummer, ja, ik zag het in die Amerikaanse serie. Dat ging over soulmuziek. Volgens mij was het de Soul Train waar hij optrad. En er werd ook gezegd dat hij daar enigszins verlegen zijn werk deed. Ja, hij redde het wel met deze uitstekende single uit 1976. Goed, we hebben, ik heb hier voor me liggen een Nederlandse band uit 1975, een jaar eerder, dus daarvoor. De band Solution uit Groningen. En heb ik een cd van meegenomen, remastered, vorig jaar. Cordon Bleu. Uitstekend te eten overigens. Maar het gaat om de muziek. En we gaan een lang nummer draaien van deze plaat. Uitstekende plaat uit 1975. Van een Nederlandse band uit een ver verleden. En je gaat luisteren naar Chapak Solution. MUZIEK

Uitstekende muziek van Solution, Chapaka, niet Chapaka, maar Chapaka. Uit 1975 van het album Cordon Bleu. Ja, in die tijd trouwens even vermelden, de bezetting Tom Barlage, Willem Ennis, Hans Waterman en Guus Willemsen. Ik heb ze twee keer live gezien, één keer in Papendrecht en één keer in Alphen aan den Rijn was dat volgens mij. Ja, uitstekende live band, bestaan helaas niet meer, maar ja, dat is ook erg lang geleden dit. Goed, daarvoor de opener uiteraard met David Bowie en Fame. Inmiddels 9:55 op Drechtstad of Emanatos Radio. We gaan door met een nummer wat ik ontdekte vanmiddag. Ik kende de band niet, ik kende het nummer niet. Maar toen ik het draaide dacht ik van nou, dat ga ik vanavond draaien. Ik heb eigenlijk het doopcel nog niet gelicht. We praten over een band met de naam The Menzingers. The Menzingers. het is bijna niet uit te spreken, maar goed. Everything I Ever Saw. Ik ga nog eventjes kijken waar deze mensen vandaan komen. Maar het liedje is uitstekend. Nobody's Heroes, zo heet het album.

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and tracks.

En dat was helemaal muziek van de Griekse synthesist. Niet Vangelis in dit geval, want dat was zijn buurman. Nee, dit is Yanni. En Yanni is een bekend begrip in Griekenland. En daarbuiten wat minder, behalve in Amerika. Daar is hij groot geworden. The North Shore of Matsushima. En het album komt uit 1986 en het heet Keys to Imagination. En daarvoor, ik heb het even opgezocht, de Manzingers, zo spreek je het uit. Het is een punkband, staat het hier omschreven. Nou, ik vond het niet echt punk. Het was wel lekker stevig, maar misschien bestaan ze daar iets anders onder punk. Ik heb geen idee. In ieder geval een recent nummer en dat wil ik in ieder geval even kwijt. En excuses voor de kleine stilte daarvoor. We gaan muziek draaien van een band met de naam Moonbound. Een album wat ik al een tijd in huis heb, maar eigenlijk niet zo vaak draai. Des te meer een reden om hier dit te delen. De band Moonbound. Het album heet Tired of Being Good. Volgens mij komt het uit 2008. En je gaat luisteren naar Confession and Release.

Mooie stemmige muziek van Vangelis. Het komt van een triple album uit, even kijken, 25-jarig jubileum van Blade Runner. Nou, dat was in 82, dus dat moet ergens rond 2007 geweest zijn. Deze Blade Runner Trilogy, 25th anniversary van deze heerlijke film. Ja, dit zijn stukken die zijn afgevallen. Die staan, die hoor je ook niet in de film. Maar daar hebben ze gelukkig een aantal cd's van mee gevuld. En met uitstekende muziek. Het nummer wat je net hoorde, dat was, moet ik even kijken, Sweet Solitude, Vangelis, Blade Runner. Oké, we gaan terug naar 2000, of we gaan in dit geval weer vooruit. Eigenlijk gaan we eerst terug en vervolgens weer vooruit. En dat doen we met een Franse band, electroband, eigenlijk een danceband. Daar heb ik het over Daft Punk en een nummer uit 2001. Het nummer wat ik ga draaien, dat heet Verides. Moet ik even kijken, want ja, inderdaad, Verides Quo. Hier is Daft Punk.

Nou, dat was uiteraard geen danceband. Dit was ook niet Daft Punk, maar Remy van Kesteren op harp. Bekende Nederlandse harpist met hele bijzondere muziek. Ook niet verkeerd. Hammers hoorde je van het album Tomorrow Eyes. Remy van Kesteren, inmiddels 10 voor 10. En we gaan nu luisteren, als het goed is, wel naar Daft Punk. Inderdaad. En het zal waarschijnlijk worden uitgesproken als Veridis Quo. Hier

Mooie muziek van Daft Punk uit 2001. Franse electro-duo. Volgens mij bestaan ze niet meer. Althans, ze treden niet meer op. En maken volgens mij ook geen muziek meer. Jammer, want ik vond ze altijd best wel origineel in hun aanpak. Zo hier en daar keiharde disco. Maar ook dit soort subtiele melodietjes tussendoor. Het album dat heet Discovery. En het komt uit 2001. Daarmee is het bijna 9:55. Dat betekent dat we zo meteen het nieuws krijgen. En daarna uiteraard nog een uur de B-kant van Sound and Tracks. Ik heb net ademloos zitten kijken naar een festival uit 1970. Je hoort hem al binnenkomen. Isle of Wight. Ik ben er één keer geweest. Niet dat festival, maar wel dat eiland. Prachtig eiland. 600.000 bezoekers 1970. Hier is The Who, Young Man Blues.

0: dat jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Mario Kwaait dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakke. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog. Het is zomers warm. 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is het advies van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

Je hoorde het eerste en het laatste nummer uit de film The Odyssey, die ik recentelijk zag in de bioscoop. Ja, moet even wat kritische noten kraken. De muziek is uitstekend voor die film. Het is geschreven en uitgevoerd door Ludwig Göransson. Dat is een bekende IJslandse componist. Dus het gaat om filmmuziek. Je hoorde Zeus's Law, de wet van Zeus en When I'm Home. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, technisch gezien zit die film fantastisch in elkaar. Maar waar het om draait, vind ik, is het verhaal. En dat komt bij mij niet erg samenhangend over. Ja, lichte teleurstelling. Ik wil niet de film de grond in boren. Maar ja, het is een film van bijna 3 uur. En ja, nogmaals, het zit hem echt in het script, denk ik, van nou ja, het beroemde verhaal van Homerus. Ik weet niet hoe ze dat... ik ken het verhaal, het originele boek ken ik niet. Maar dat viel een beetje tegen. Ik moet zeggen, het geluid en dat soort dingen is fantastisch. Dat kunnen ze tegenwoordig ongelooflijk goed. Daarvoor hoorde je muziek van Solution. Nogmaals, op kant 1 draaide ik iets van een album uit 1975. Dit komt uit 1980, wat ik gedraaid heb. Dat album heet It's Only Just Begun. En daarvan draaide ik Mirror of Your Life. Goed, nou, je bent weer terug in ieder geval met Sound & Tracks op Drechtstad FM en Atos Radio tot 11 uur. En wij gaan door met muziek. Ik draaide ook op kant 1 een album van Janni. Dat ga ik nog een keer doen. Dat doen we namelijk met het album Out of Silence. Janni, de Griekse synthesist. Een album uit 1987. En ik draai daarvan Point of Origin. Hier is Janni.

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and Tracks.

Nog een stuk van de jubileumuitvoering van Blade Runner, de original soundtrack. Oorspronkelijk uit 1982 en de muziek van Vangelis. Geregisseerd door Ridley Scott. Die mag niet ontbreken, die naam. Daarvoor hoorde je muziek van... Ja, dat is een beetje een raar verhaal. Want wat ik draaide was trouwens, vind ik zelf, erg fraai. Maar het gekke is dat er staat helemaal geen naam bij. Het is een project dat gaat onder de naam Almost Random. Die cd heet Fragments from the Warning World. En het is net uit. Ja, het wordt uitgegeven door een label in Argentinië. Cycling Dream heet dat label. Ja, verder staat er niet bij wie het gemaakt heeft. Het is een soort van conceptalbum. Staat ook nog bij dat het ter ere is van... Dan moet ik even kijken, er is een schrijver geweest. Die naam komt me ook bekend voor. Nou, dat staat er ook... ja, helaas. Oh ja, hier heb ik hem. H.P. Lovecraft, dat is een man met lichtelijke horrorverhalen, kan ik me herinneren. Goed, en daarna, of daarvoor, voor die muziek hoorde je Jannie uit Griekenland met het album Out of Silence uit 1987, de track Point of Origin, ook niet verkeerd. We gaan muziek draaien. Het is al 10:45, dus ik heb weinig tijd meer om nog wat dingen te draaien. Maar goed, we gaan luisteren naar, moet ik even kijken, dat is filmmuziek van Sven Vigée. En die ken je beter als Sven Hammond. Onder die naam treedt hij op. Maar hij maakt ook, hij maakte in het verleden ook filmmuziek voor de film North Sea Nature Untamed. En daarvan draai ik een track. Ik heb dat vanmiddag zitten beluisteren en ik moet zeggen, dat viel lang niet tegen. Hier is Sven Vigée.

Mooie muziek van de band Moonbound uit 2008 alweer. Ja, het album dat heet Confession and Release. En je hoorde Up Above. Daarmee zijn we aan het einde gekomen. Bijna. Ik heb nog één nummer te gaan en dan zit het erop. Van dit programma Sound & Tracks van zondag 2 augustus 2026. Aflevering 158 alweer. Uiteraard ben ik er volgende week weer met een nieuwe uitzending Sound & Tracks. Dat wordt dan 159. We gaan eruit met muziek. Op de achtergrond hoor je nog eventjes Sven Vigé. Ik weet niet eens hoe je dat uitspreekt. Een mooie naam, maar eigenlijk is dat Sven Hammond. Ja, ik wil nog wat draaien van dat album van Solution uit 1980. Omdat dat nummer mij, heeft voor mij een speciale betekenis. Solution van het album It's Only Just Begun. We gaan eruit met Captain Willie. Ik bedank iedereen voor het luisteren, voor straks veel trusten. En tot de volgende week.

0: tijd dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog. Het is zomers warm. 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.

0: Wat een geweldig nummer aan het begin van de show. Ja, Cool and the Gang. Zo, maar op zo'n mooie avond als vandaag. Je hoorde Joanna.
1: Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga vanavond ook weer je oren lekker vertroetelen, hoor. Wees gerust, er komen mooie klanken aan die je trommelvliezen zullen strelen. En we hebben natuurlijk ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken, dus dat komt er ook aan. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, ging de straat op in een toeristengebied. Want het is ook wel interessant, want waar zijn wij als Hollanders overal te vinden? Nou, bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen. Daar is hij op visite geweest om daar de sfeer te proeven. En hij vroeg aan de Zeeuws-Vlamingen zelf: voelt u zich nu meer Zeeuws-Vlaams of toch een Nederlander? Nou, dat is een interessante vraag. Want in België zeggen ze dat de Zeeuws-Vlamingen reserve-Belgen zijn. Dus dat is best wel een interessant dingetje, zou je kunnen zeggen. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de vink. Dan niet over de blinde vink en ook niet over de slaafvink. Maar over de vink in het algemeen. En we gaan vandaag ook praten met Franciscus Gasthuis. Want zij zijn opnieuw erkend voor zorg aan te vroeg geboren baby's. Dat is een heel ingewikkeld, moeilijk en een heel gevoelig terrein van de gezondheidszorg. Je hoort er zo meteen alles over in deze mooie late avond.

0: met Beyoncé. En nu weer even rustig naar rechts, hè. In Replaceable hoorde je van haar uit 2006. En de Thames of Woman, een lekker deuntje uit de jaren 70. Je hoorde Hey Girl, Don't Bother Me. Hier in de late avond. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Die is met vakantie geweest en hij is nu alweer terug op de basis, zal ik maar zeggen. Maar hij heeft natuurlijk waar hij was wel een paar leuke reportages gemaakt. Dus, en daar maakt hij ons deelgenoot van. En in deze laatste van een serie van 4 kleine reportages vanuit het mooie Zeeuws-Vlaanderen stellen we nu de vraag, hij dus, voelt u zich meer Zeeuws-Vlaams of toch wel Nederlander? Zo dicht bij België is het ook waarachtig nog best een hele inspanning om de juiste nationaliteit te voelen. Want ja, het loopt helemaal in elkaar over daar. Hè? Jeroen van Gent bewoog zich in de straten van Terneuzen, stelde de vragen en hier zijn ze, uw antwoorden.
1: Ja, want ligt dat voor de hand, dat Zeeuws-Vlaamse gevoel? Of is toch af en toe, bij zo'n feestdag als Koningsdag, ik noem maar wat, ook het Hollanderschap nog een beetje, ja, paraat, zeg maar. Voelt u zich meer Zeeuws-Vlaams of ook echt een Hollander?
2: Nee, Hollander zeker niet.
1: Niet?
2: Nee, zeker niet.
1: Heel zeker niet?
2: Nee.
3: Ja, meer Zeeuw eigenlijk. Zeeuw.
1: Ja, hè?
3: Ja, Zeeuw. Een echte Zeeuw. Onzinnig.
1: Oh. Ja. U bent sneller dan ik zelf. Voelt u zich nou meer Zeeuws-Vlaams of ook een Hollander?
4: Ik voel me echt wel Zeeuws-Vlaams, ja.
1: En u?
2: Meer Zeeuws-Vlaams of Hollander?
5: Meer Zeeuws-Vlaams.
2: Ja, hè?
4: Kant maar, hè?
5: Ja. Kom van de andere kant, hè?
2: Oh, oké. Okay. Ah, ja.
5: Dus nee. Ik ben hier in het Bourgondische leven al.
2: Ja.
5: En dat bevalt me prima.
1: Daar had net iemand anders het ook over. Er komen hier staat Belgische mensen, eten Vlaamse mensen. Ja. Toch? Ik bedoel,
5: ja, klopt helemaal. Ja. Dus, Bourgondische leven. Ja. Staat me heel erg aan.
1: En dat is typisch Zeeuws-Vlaams. Ja, ik zie het, ik zie het. Het is radio, maar het is niet...
5: Dat is typisch Zeeuws-Vlaams.
1: Dat is typisch Zeeuws-Vlaams. Ja, maar waar zit hem dat in? Ik bedoel,
3: Ja, een beetje recht voor zijn raap, recht door zee. Zo is het en niet anders.
1: Ik noem het wel een Koningsdag. Dat wordt toch wel gevierd?
2: Jawel, jawel, zeker. Wij zijn vertel koningsgezind, denk ik, ja.
1: Koningsgezind, ja. Maar niet echt als je zegt Hollander.
2: Hollander niet. Ik voel me echt geen Hollander.
1: Nee.
2: Een ras wat woont ver weg.
1: En meer Belg? Nee, Vlaams?
2: Nee, Vlaams.
1: Ja, ja, toch wel.
2: Dat is dat typische Vlaams en dat is hier Vlaanderen, hè?
1: Ja.
2: Ja, we zijn toch een apart landje. Ha.
3: Niet lullen, maar poetsen. Dat is dan weer een andere streek. Maar zo zijn wij ook wel. Van niet te veel aan het zeuren.
1: Ja, dat is Rotterdam.
3: Eronder, yes, en doorzetten.
1: Ja?
3: Ja. Lukt zo het in Mergo.
1: Ja, ja, dat in ieder geval. Ja. Oké. Okay.
2: Ja, Holland is ver weg. Dat is over de Schelde.
1: Ja.
2: Nou, tegenwoordig ligt die tunnel daar. Dus je zit er wat eerder. Maar vroeger, ja, dat was echt een afgesloten gebied. Ja. Hè? Met die boot van Kruiningen naar Perkpolder. Ja. Ja, dan moesten we altijd in Breda. Ik heb in Nijmegen gewoond een tijd. En dan moest je in Breda altijd op de rotonde al kijken. Nou, misschien kan ik die boot nog net halen zo.
1: En anders wachten.
2: En anders was het een half uur of een uur wachten.
1: Ja.
2: Ja, dat is typisch Vlaams, ja.
1: Dat is typisch. Nee, ZVL. De streek komt erop, ZVL.
6: Hier,
1: de
6: korte piek. Ik weet wat dol was het pak. Je mag binnenkomen doen.
1: Oh, nou doe ik dat hoor. Oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we gewoon even binnen. Moet kunnen, toch? Ja, dan gaat hij open. Een appartement hier zo aan de haven. Die meneer die zag mij lopen met de microfoon. En die denkt, wat is die meneer aan het doen? Nou, dan ga ik gewoon lopen. Ja, want u ziet mij lopen met de microfoon.
6: Ja, dan moet ik op. Kom binnen, joh.
1: Oké. Okay.
6: Pas op de dingen, hoor, naast staan.
1: Juist.
6: Deur maar dicht.
1: Deur dicht, juist.
6: Natuurlijk.
1: Oké.
6: Okay. De dame voor werkmensen en alles, hè.
1: Nou.
6: Dat moet er allemaal kunnen, of niet?
1: Oh, wat een mooi uitzicht ook. Een mooi appartement.
6: Maar zo hier is, gewoon.
1: Ja.
6: Dat moet niet meer. En waar kom je van vandaan vandaan? Ook uit de Reuzen.
1: Ik kom uit de Randstad, eerlijk is eerlijk.
6: Waar kom je vandaan?
1: Ja, en ik kom nu hier eens kijken. Dus,
6: hier zitten?
1: Ja.
6: Een mooi lekkertje?
1: Nee, ik hoef niks.
6: Mooi lekker lippenootje?
1: Nou, gewoon een glaasje water. Dat is prima. Dat is prima.
6: Moet je hier lekker een limbroodje?
1: Nou.
6: Moet ik een lekker limbroodje?
1: Is goed, oké, dank.
6: Dat staat er voor je heen, hoor.
1: Lekker. Ja, want ik sta met verbazing te kijken naar dat gemeentehuis. Net Battleship Potemkin vind ik zelf, ja. Maar daar zijn natuurlijk de meningen over verdeeld.
6: Hier, pak eens toe.
1: Ja, dank u. Lekker. Nou, dan zit ik met een uitzicht, zeg. Wow.
6: Dat is gewoon, jong.
1: Ja, echt wel. Ja, er gaat een bananenboot voorbij van Dolen. En ik heb al een ander fruitschip zien liggen.
6: Hier, joh.
1: Geweldig.
6: Dan kijk je nou door.
1: Maar voelt hij zich nou meer Zeeuws-Vlaams of toch ook nog wel Hollander?
7: Nee, ik ben geen Hollander. Ik kom uit Zeeuw-Vlaanderen.
6: Meer Vlaams?
7: Ja, Zeeuw-Vlaanderen. Ik ben geen Hollander. Ja, ik ben wel een Hollander, maar ik kom uit Zeeuw-Vlaanderen.
1: Ja. Dat is een heel verschil.
7: Ja, dat is een heel groot verschil, ja.
1: Maar ik noem maar wat Koningsdag.
7: Ja, dat schittert hier zo.
1: Toch wel?
7: Koninginnedag. Ja, wat heb je dan?
1: Toch wel?
7: Koningsdag, ja. Dat moet je meer inzetten, hoor.
1: Maar
7: dat wordt er wel een feest.
1: Maar dat is Holland.
7: Ja, dat weet ik ook wel. Dat Holland heeft, maar dan wordt er wel een feest hier, hoor. Ja. Dan loopt me de nakerhoed zakken.
1: Ja, ik geloof het. Ja. Ik heb een heerlijk biertje gekeken. Ga eens even een slok nemen, hoor.
7: Ja, dat gaan we doen, hè. Proost, hoor.
1: Dat is erg lekker. Hoppa. Dank u wel, hè. Ja, we mogen geen reclame maken, maar het is een triple Carmeliet.
6: Nou, moeien, hoor.
1: Dank u wel, hoor. Ja, ik moet weer terug, want ik ga maar naar de studio. Maar het is wel fantastisch.
6: Oh, goed.
1: Het is hartstikke fijn. Ik
6: ga... Ja, we kunnen, dat is al de grond in de wereld. Kom niet daar.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

grootste hits van Gilbert Bécaud hier in de late avond. L'important c'est la rose. En de vreemde kostgangers hoorde je hier allemaal in de late avond. Een speciaal verzoek van Jeroen Vergent, die nu weer terug is uit Zeeuws-Vlaanderen van zijn vakantie en zijn reportages. Dus volgende week horen we weer dingen hier uit onze eigen regio. Dat is ook best wel interessant. Dus blijf lekker luisteren. Over een paar minuten, overigens, een leuke column van Mille Stekkers. Hij gaat het hebben over de Vink. Het komt er allemaal aan na Kelly Clarkson en Already Gone.

Vink. In de trein hoef je je nooit te vervelen. Let alleen al eens op de enorme variatie in neuzen en oren en je valt van de ene verbazing in de andere. Het spannendst blijft echter de reiziger tegenover je strak aan te kijken. Verder niks. Maar wat er ook gebeurt, blijf kijken. Eerst zal de bekekene doen alsof hij niets in de gaten heeft. Hooguit klampt hij zich iets vaster aan het door hem gelezen boek, waarvan inmiddels geen woord meer tot hem doordringt. Dan probeert hij zich aan je blik te onttrekken door de andere kant op te kijken. Al snel wordt het onttrekken een ontworstelen. Als een slang in doodsnood kronkelt de blik door de coupé. Maar ook inwendig heeft uw kijken van alles in uw medemens teweeggebracht. Zijn ademhaling gaat zichtbaar sneller, het hart draait dol, de bloeddruk stijgt, hormonen zaaien her en der paniek, spieren onttrekken zich aan het centraal gezag. En dat allemaal door een blik. Zo blijkt ook de mens uitgerust met een afstandsbediening. Om te voorkomen dat iedereen met hartkloppingen en gierende hormonen door het leven gaat, laten we andermans afstandsbediening meestal met rust. Dat er op stations zoveel kranten worden verkocht, is niet omdat treinreizigers bovenmatig in het wereldnieuws zijn geïnteresseerd, maar opdat ze zich in drukke forensentreinen moeiteloos aan elkaars blikken kunnen onttrekken. In een lift kan dit niet. Daar ontbreken er zowel de tijd als de ruimte voor. Alle ogen zijn hier over elkaars hoofden heen gericht op een hiertoe aangebrachte teller die officieel dient om het nummer van de verdieping aan te geven. Ademloos zwijgend volgen de liftpassagiers het verglijden van die nummers met grote ogen alsof het de voetbaluitslagen zijn. Menigeen wordt het desondanks te veel en stapt enkele verdiepingen te vroeg uit. Waarom zijn mensen in de trein of de lift zo snel nerveus? Wat mankeert eraan? Het mankeert aan armslag. Elk mens draagt een onzichtbaar territorium om zich heen waarbinnen hij geen vreemden duldt. Iemand die hier doorheen breekt is een klootzak of een teerbeminde. Honden hebben dat niet. Die zitten ogenblikkelijk met hun vieze neuzen in hun vieze konten, maar vinken zitten zelfs zo keurig verdeeld over hun tak of ze het hebben uitgepast. Wetenschappers hebben het voor ze nagemeten. Het blijkt dat ze een onderlinge afstand van 18 tot 25 centimeter bewaren. Bij een mens die ruim 10 maal groter is, zou je dus op 2 meter mogen rekenen. En in afgelegen streken is dat ook zo. Daar geven vreemden elkaar met gestrekte armen een hand. Maar in de stad is de individuele afstand geslonken tot 50 à 100 centimeter. Zo'n individuele afstand kan, mits gerespecteerd, handig zijn om conflicten te vermijden, maar ze staat het leggen van contacten danig in de weg. Het nijpendst is dit in de paartijd. Vinken zingen zich dan suf en werken een heel handboek vol rituelen af om zich door de 20 centimeter van een wijfje heen te werken. Mensen bouwen er disco's voor en organiseren jongerenreizen. Een ander middel om de individuele afstand te verminderen, ook buiten de paartijd, is drank. Met elke centiliter alcohol kruipen twee mensen een millimeter dichter naar elkaar. Voor ze het in de gaten hebben, zitten ze met de armen om elkaars schouder, wat meteen het omvallen tegengaat. Zeer duidelijk is deze uitwerking van alcohol te merken indien slechts één van beiden flink heeft gedronken en de ander het onplezierige gevoel krijgt dat de een in zijn oor wil kruipen. Gelukkig kan het ook zonder drank. Het kan ook met hond. Deze methode maakt er gebruik van dat de individuele afstand alleen tegenover soortgenoten in acht wordt genomen. Of er echt tussen hen in een mus neerstrijkt, dat kan twee vinken niet veel schelen. En hetzelfde geldt voor mensen van wie het territorium door een hond wordt geschonden. Een vrouw die in een trein met behulp van haar hond contact wil leggen,
viert de lijn tot buiten haar ongenaakbare meter. Iemand die eigenlijk het bazinnetje zou willen strelen, kan nu beginnen de hond te aaien, waarna de vrouw nog slechts zoetjes aan de lijn behoeft in te halen. Dat is een leuk gezicht. Vooral als je ziet hoe ze er tot slot de hond, die nu geen nut meer heeft, van tussen probeert te werken. In de trein hoef je je nooit te vervelen.

klassiekers hoor je achter elkaar hier bij jouw laatavond. Ik wil wat anders zeggen. Ik zit opeens iets anders op mijn tong. Hey, Ramses Shaffy, we zullen doorgaan. En de Eagles natuurlijk met Witchy Woman uit 1972. Allemaal hier in de show. Over een paar minuten het laatste item van deze avond. Het laatste onderwerp. We gaan praten met Gerdien Tramper. Zij is kinderarts bij het Sint-Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Zij gaat praten met Tera Cox over een heel mooi onderwerp. Want Sint-Franciscus opnieuw erkent voor de zorg aan te vroeg geboren baby's. Een prachtig onderwerp. En hoe het zit, dat hoor je zo meteen na deze van Jason Donovan. Sealed with a Kiss.

0: Franciscus is opnieuw erkend voor zorg aan te vroeg geboren baby's. En aan de telefoon kinderarts Gerdien Tramper. Welkom Gerdien.
1: Dankjewel. Gerdien, leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, nou het plezier is geheel aan onze kant. En van harte gefeliciteerd met alweer zo'n mijlpaal. Van wie ontving het Franciscus deze mijlpaal eigenlijk, deze erkenning?
1: Franciscus heeft deze mijlpaal gekregen van de Vereniging Samenwerkende Top Klinische Ziekenhuizen. Ja, dat is eigenlijk een vereniging van die bestaat uit een aantal ziekenhuizen in Nederland die topklinische zorg willen leveren. Dat betekent topzorg gecombineerd met onderwijs en onderzoek.
0: Ja, en om welke aspecten van de zorg van de te vroeg geborenen ging deze erkenning nu?
1: Het gaat eigenlijk niet alleen om te vroeg geborenen, maar het gaat vooral om de pasgeborenen, waarbij we onze focus ook al hebben op de te vroeg geborenen. In ons expertisecentrum zijn we speciaal gericht op het voorkomen van luchtwegproblemen en infecties, ook het goed behandelen van infecties. En ja, kinderen die te vroeg geboren zijn, die hebben een hogere kans op het krijgen van luchtwegproblemen.
0: Maar wat is er kenmerkend aan dit onderzoek en wat is er innovatief aan?
1: Het is niet één onderzoek. In ons centrum doen we meerdere onderzoeken. En die onderzoeken die, richten zich vooral op preventie van luchtwegproblematiek bij pasgeborenen die risicofactoren hebben. Dus risicofactoren, dan heb je het over vroeggeboorte. Maar risicofactoren zijn ook het doormaken van een infectie direct na de geboorte. Daarvoor moet je antibiotica voorschrijven. En we weten ook dat antibiotica in een hele vroege levensfase geassocieerd is met bijvoorbeeld luchtwegproblemen en de ontwikkeling van astma op een latere leeftijd. Dus ook als we hierin iets goed kunnen doen op de hele jonge leeftijd, net na de geboorte, dan hopen we op langere termijn die luchtwegklachten te voorkomen.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval heel innovatief. En er is een studie in het Franciscus, in samenwerking trouwens met het Erasmus Medisch Centrum. En dat is een REIN-studie. En aan jou de vraag, Gerdien, wat is dat precies?
1: Ja, deze studie heeft in Franciscus gelopen van, nou, wat is het, 2017 tot 2021. Dus is eigenlijk alweer wat langer geleden uitgevoerd. Overigens in een heleboel STZ-ziekenhuizen in Nederland. We hadden het net over de STZ, maar een heleboel andere ziekenhuizen hebben ook meegedaan. En in deze studie hebben we gekeken of pasgeborenen ook met een antibiotica drank uitbehandeld konden worden. Ja, normaal bij een verdenking op infectie krijgen zij infuus voor een dag of zeven. Dus moest in het ziekenhuis verblijven. En door onze studie hebben we eigenlijk aan kunnen tonen dat een drank net zo goed werkt. En zij dus ook veilig naar huis kunnen na een aantal dagen opname in het ziekenhuis.
0: En die REIN-studie gaat over de reductie van die antibiotica, toch? In de vorm van een infuus.
1: Ja, dus je hebt het eigenlijk over reductie van antibiotica via infuus. En wat het heeft laten zien, ook de studie, is dat de kinderen gemiddeld een dag of vier tot vijf eerder naar huis kunnen. Dus daar zit ook die reductie in, hè? Reductie in infuustherapie, ja. En reductie in opnamedagen.
0: Ja, en behalve dat het natuurlijk voor het hele gebeuren veel fijner is dat je eerder naar huis mag en het kostenbesparend is. Wat is er nog meer fijn aan dat dat thuis voortgezet kan worden door middel van een drankje in plaats van een infuus?
1: Nou, ik denk vooral de ziekenhuisopname. Hè? Dus dat toch het feit dat, dat ouders in het ziekenhuis moeten verblijven en ja, niet de normale gezinssituaties op korte termijn wordt bereikt. Eventuele broertjes, zusjes. Dat geeft toch meer stress dan in een rustige thuissituatie uit kunnen behandelen.
0: Ja, er zijn ook minder vreemde bacteriën, denk ik, in je huissituatie. Of is dat helemaal geen punt?
1: Klopt, dat is absoluut zo. Ja, er zijn natuurlijk heel veel bacteriën in de huissituatie. Ook heel veel gezonde bacteriën. Het nadeel van een ziekenhuisomgeving is dat er natuurlijk vaak meer kwalijke bacteriën zijn en minder van gezonde bacteriën, waardoor het afweersysteem van het kind ook minder goed opgebouwd kan worden in de eerste levensweek. Alhoewel we ook zien dat verpleging in aparte kamers, wat we nu hebben in ons nieuwe vrouw-kindcentrum, dat vaak die risico's ook een heel stuk vermindert.
0: Dat is goed om te horen. Ik wil daar toch even nog iets meer van weten, want jullie zijn aan het verbouwen geweest en het vrouw-kindcentrum is iets heel nieuws. Wat houdt dat precies in?
1: Nou, het vrouw-kindcentrum is eigenlijk ons nieuwe centrum in Franciscus, waar moeder en kind, nou vooral vrouw en kind, maar in ons geval is dat moeder en kind, eigenlijk zoveel mogelijk bij elkaar blijven. Er wordt optimale zorg geboden voor beide, voor zowel vrouwen als pasgeborenen als kinderen. Op een echte state of-the-art niveau. Waarbij de huisvesting natuurlijk heel mooi is. Hè. Elke patiënt komt te liggen in een aparte kamer. Met uitzicht, met een raam, met mogelijkheden voor ouders om te blijven overnachten. Dus dat is denk ik ook een hele prettige omgeving. Voor zover je het prettig kan noemen in een ziekenhuis.
0: Met je baby in diezelfde kamer?
1: Ja, klopt. Ja, ook moeders die zorg hebben na de bevalling kunnen dan met de baby in dezelfde kamer verblijven. En dat is echt innovatief ten opzichte van onze eerdere situatie.
0: Nou, een terechte erkenning dan hoor ik wel. Ik wil je hartelijk bedanken, kinderarts Gerdien Tramper, voor je uitleg over die erkenning voor de zorg voor te vroeg geboren baby's en sowieso voor pasgeboren baby's. Dank je wel.
2: Dank je wel, Terra, voor deze mooie bijdrage aan de late avond. En daarmee komt een einde aan de show. Het is niet anders. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Norbert Ketting. En hij maakt natuurlijk ook weer mooie muziek. Of brengt mooie muziek. En geeft weer duiding met mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot het sluit van de show. Een prachtige klassieker. Echt waar. Iedereen kent het. The Doors. Riders on the Storm. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Helderheden. Prachtige dromen als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken. In dat geval wens ik je een hele goede wacht.

0: attractie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken en in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog. Het is zomers warm, 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Mario kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven

0: Een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog, het is zomers warm, 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen, vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM, één radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM. Oh.

kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa.